0: Country Boy, yeah!
1: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s,
1: 70s
2: en meer.
1: Joe Gold.

0: once again.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessionair.

0: Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
2: Een goedemorgen. Het kernkabinet van de federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting. De topministers zaten gisteren bijna 9 uur samen over de startnota van premier De Wever. Je hoort CD&V-vicepremier Vincent van Petegem.
3: We hebben de nota overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar.
2: Vandaag en morgen komen werkgroepen samen en woensdag is dan weer aan de ministers. De Brusselse regering heeft wel een akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Dat meldt de Brusselse minister van Begroting, Dirk de Smet. Ook het budget van dit jaar is bijgestuurd. Straks om 11 uur brengt minister-president Deliès een beleidsverklaring in het Brusselse parlement. En in Frankrijk blijven zo'n 500 scholen vandaag dicht na de hevige scholierenprotesten tegen onder meer het lerarentekort. Dat meldt de Franse onderwijsminister. De protesten liepen de voorbije week helemaal uit de hand. Er werd op verschillende plaatsen brand gesticht. De politie, leerkrachten en journalisten werden bekogeld en lastiggevallen. In heel Frankrijk zijn bijna 5000 mensen opgepakt. Hier en daar hangt er mist, maar daarna komt de zon erdoor. En we halen maxima van 19 tot plaatselijk 23 graden. Ook morgen krijgen we zo'n mooie nazomerdag, maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
1: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s,
0: 70s
1: en meer.

0: Dit is Joe Gold.
1: Zeg, je zei daarnet in grote file al deze ochtend, maar ik denk dat er honderden kleine filletjes zijn. Er wordt links en rechts traag gereden. Ik ben ze vanochtend weer tegengekomen met die oranje zwaailichten bovenop een tractoren. Want het is nu volle bak aan het gebeuren. Als je op platteland woont, Grim zei het ook al, was ook tegengekomen, de kleine veldwegen. En ik dacht, waarom is dat nu? Is het echt de oogstperiode nu? Jawel, ik heb het opgezocht. Het is begin oktober, maar vooral, het gaat vanaf woensdag minder weer worden. Het gaat nat worden, het gaat weer regenen, we gaan echt de herfst ingaan. Dus die mannen hebben zo lang mogelijk gewacht voor de oogst van bepaalde gewassen. En dan nu zijn die gewoon ook zondagnacht, die zijn al bezig van gisteravond, de hele nacht door.
2: Ach,
1: zijn
2: jongens,
1: die gewoon aan het oogsten op dit moment. Mais bijvoorbeeld, want dat is al bijna afgelopen op veel plekken.
3: Was heel slechte mais dit jaar door de droogte, dus de eerste is al weg.
1: En bieten, ze zijn met de
3: bieten. Zijn nu.
1: Bieten zijn nu. Amai, ja. Jij weet dat ook.
3: En aardappels.
1: Aardappels, ja, ook nog.
3: En ook zo typisch iets wat ze dan zetten, chicorij.
1: Chicorij.
3: Ik weet niet hoe je dat in het mooie Nederlands zegt. Chicorij.
1: Ja. Maar dus voor al die mensen, want dat is soms, ja, wat bijvoorbeeld als ze mais doen, hè, dan is dat vaak met die grote pikdorser op het veld. En dan 3, 4 tractoren die dan eigenlijk de hele nacht af en aan rijden om het in de put te gaan storten daar op de boerderij.
2: In zo'n donkere tunnel, in de nacht.
1: Maar dus ook onderweg, maak plaats voor die mensen die zijn aan het zorgen dat er eten op tafel komt, er weer heel binnenkort.
2: Ja, geoogst, wat gezaaid, moet ik zeggen. In het centrum Hasselt wordt er weinig gezaaid.

0: hebben het allemaal gezien op de televisie en op social media. Die overstromingen in Barcelona.
1: Oh, jongens.
0: En veel luisteraars vragen, zat Sven daar? Maar je zat er niet, hè?
1: Nee, ik was er vorig weekend nog. Het was prachtig weer. Vorig weekend niks aan de hand. Maar dat is in de herfst wel vaker aan het gebeuren tegenwoordig. Daar, die kant van Spanje, aan de oostkust. Hè. Dat hadden we in Valencia toch 2 jaar geleden, weet je. Yes. Met die verschrikkelijke overstromingen. En nu zag ik inderdaad beelden van vuilnisbakken die door de straten aan het drijven waren. Van auto's die half onder water stonden. In de straten waar ik echt vlakbij woon. Dus het is echt wel, het was pittig. En ook zo bijvoorbeeld, want dat is ook, het is bergachtig, hè, Barcelona. Je zit met de zee aan de ene kant en de bergen daarnaast. En dat is een serieus verschil in hoogte. En dus dat water stroomt dan boven van die bergen naar beneden als daar een enorme wolkbreuk is. Oh. En in sommige wijken waar ik echt heel veel wandel, zag ik echt, daar zijn tunnels bijvoorbeeld rond de stad. Snelweg gaat dan rond de stad. Ik zag dan zo van die mensen die daar nog met volle moed inreden. Die dachten, het zal nog wel lukken. En die tunnel staat dan vol water. Hè. Oh. Maar dat is echt een nachtmerrie.
0: Ja, jong.
1: Je zit in een auto, je rijdt de tunnel in en je rijdt dus eigenlijk echt het kolkende water in een auto.
0: God.
1: En daar dan uit geraken. Dat zijn afschuwelijke beelden zijn dat.
0: Ja, ik vond het ook horror om te zien. Maar nog grotere horror vond ik misschien, omdat het ook wel dichterbij is. Oh, dat plezierbootje daar in de haven van Blankenbergen. Dat in brand geschoten was. Jongens, dat vond ik de video van het weekend. Als je het niet hebt gezien, ik heb hem al 20 keer bekeken, omdat ik denk, maar waarom blijven die zo lang op die boot zitten zonder in het water te springen?
1: Ja,
0: dus het ging over het plezierbootje de Lucky Luck.
1: Okay,
0: de Not So Lucky Luck zaterdag. En blijkbaar met tanken of zoiets is er iets kapot gegaan. En dat bootje schoot in brand, maar nog in de haven. Hè. Het was niet dat ze bijna in Engeland zaten of zo. Ze zaten in de haven. En dat schoot daar in brand, maar die vlammen, hè, heel dat bootje vol vlammen. En eerst springt, want het was een man van 70 met zijn dochter. Eerst springt die dochter, maar aarzelend. En die pa, die man van 70, die blijft maar op dat bootje. Dat je denkt, man, spring van dat bootje.
1: Ja.
0: En last minute springt hij dan ook. En dan is het echt helemaal om zee.
1: Ja, maar
0: een vlammenzee.
1: Ja, maar goed, dat ze ontsnapt zijn inderdaad. Ja. Ja. Zou jij springen?
0: Maar ik spring bij de eerste vonk, Sven.
1: Kun je goed genoeg zwemmen?
0: Ik kan heel goed. Ik heb nog op zwemles gezeten. Hè. Wedstrijd zwemmen zelfs nog even gedaan.
1: Een diploma van 25 meter gehaald.
0: Beetje dummig,
1: Enfin, goedemorgen. Ze zijn gelukkig ontsnapt aan de vlammenzee bij die mensen.

0: Hoe mag die steak gebakken zijn?
1: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaat ook, hè? Nee, rosé, zoals ze zeggen, hè?
2: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
1: Bleu.
3: Kop
4: of munt? Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design? Vermogen of rijbereik? Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
5: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
4: is wie er mag rijden. Yes, munt.
5: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
7: nog... Oh, schat, kijk, het is naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
7: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, schat.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
12: Peugeot. De mist je datjes van Connections.
13: Oh, New York, zalig, hè? Die boutiques in Williamsburg.
14: Ah, miljard gemist.
13: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
15: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldieprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
16: Ramen, deuren, veranda's. Reinhards
17: Aluminium. Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinhards.be.

0: half zeven. Een tip voor een duidelijk leven.
1: Het leven is niet overal zoals bij Niels de Stadsbader. Niels heeft een nieuwe cd. Met daarop onder andere een ode aan zijn ex Nele. Ja. Die hadden ooit bouwgrond gekocht. Maar ja, gedaan geraakt, want hij werd dan een ster en hij was nooit thuis. Ondertussen heeft die Nele een nieuwe man, een dochter gekregen. En Niels is Peter van die dochter, want het bleven wel besties.
2: Ja.
1: Nu blijkt dat het nieuwe lief van Niels, volg je nog, ook besties is met die Nele.
2: Ja, maar hij heeft dat overal uitgelegd.
1: Ja, heeft dat overal uitgelegd.
2: Mijn ex en mijn vriendin komen supergoed overeen en zijn hele goede vriendinnen.
1: Ja, maar
2: en is dan dat
1: denk
2: de tip
1: je,
2: van,
1: goed kunnen. Maar op hln.be zijn ze naar nog zo'n situaties op zoek gegaan. En ze zijn uitgekomen bij Kevin.
2: Ja.
1: Kevin was al heel lang samen met Pearl, hè, zijn ex-vriendin. Op een gegeven moment had Kevin zoiets van, ik heb er genoeg van. Dus huis moeten verkopen. Ja, hij was heel boos. Allee, ze waren boos op elkaar eigenlijk. Zij was boos op hem en hij was boos op haar. Maar ja, ik dacht, zij is degene die boos mag zijn, want zij is gedumpt. Maar bon, Kevin kreeg een nieuw lief. Een bloedmooie Roemeense.
2: Oké, goed, heeft hij goed gedaan dan eigenlijk.
1: En dan bleken ze toch in mekaars buurt te wonen. En dan dacht de ex-vriendin Pearl, allee, ik geef haar toch een kans. En nu is het zo ver gekomen.
2: Zijn ook beste vriendinnen of wat?
1: Ze zijn zelfs met hun drietjes op citytrip geweest naar Barcelona.
2: Boy,
1: met hun drietjes.
2: Boy.
1: En ze zien elkaar 5 keer in de week.
2: Ja, tof.
1: Spreken ze met hun drie af. Enig nadeel, de ex-vriendin Pearl, dus de eerste, die vindt moeilijk en die lief als ze vertelt dat ze haar ex-partner nog 5 keer in de week ziet. Dus dit is een boodschap in feite aan mijn eigen man. Ik word niet besties met mijn opvolgster. En we gaan al zeker niet op citytrip naar Barcelona. Voilà, dat is mijn mening, hè. De rest van Vlaanderen mag doen wat hij wil, maar ik doe daar niet aan
2: nooit,
1: mee.
2: Ik ga nooit best vriendin worden met het toekomstige
1: leven. Zeker niet.
2: En ook alle vrouwen, blijf van Tom, want ik ga niet de beste vriendin
1: worden. No way.

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
1: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
2: Herman, zet de puntjes op de O.
1: Ontdek nu de Herman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op herman.be.
3: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten, gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijn.

0: Peter die stuurt als je 's ochtends op zo'n swingende muziek moet schminken, niet simpel. Allee Peter, ik hoop toch dat de fontein...
1: Heeft Peter dat gestuurd?
0: Peter heeft
1: maar dat
0: gestuurd.
1: Maar het zal een gezamenlijke app zijn met zijn vrouw.
0: Maar Peter Primont, wij heeft nu letterlijk gestuurd. Peter Primont.
1: Samen met zijn vrouw.
0: Ja, waarom niet?
1: Goedemorgen allemaal, we zijn maandag 5 oktober.
2: Vandaag in de spotlight.
1: Ja, jouw gemeente in de spotlight vandaag. Jij woont in Riemst, geloof ik, hè?
3: Ik woon in het prachtige Riemst.
1: Ja, zijn er 4 op Riemst? Vind je dat een mooie
3: 4,
1: gemeente?
3: Er moeten er 4 op zijn. Ik ben daar geboren, maar dat is een heel leuke gemeente.
1: Mooie leuke gemeente. Grijp mij, welke gemeente woont jij officieel?
4: Sint-Lieveshoutum in Oost-Vlaanderen.
1: Ook een mooie gemeente.
4: Ja, elkaar, veel groen, veel trage wegen en af en toe is een leuk evenement.
1: Ik ken ook Christy, ook heel mooi. Veel CNA en H&M en Action, allemaal op onze weg.
0: Ja, heerlijk, dat is de beste gemeente.
1: Ja, jij woont niet eens in een gemeente, jij woont in een stad.
0: Ik woon in een, hoe zeggen ze dat? Een gemeente met stadsrechten.
1: Dat is, gemeente met stadsrechten.
0: Zo noemen ze dat.
1: Maar ik weet niet welke gemeente jij woont, beste luisteraar, maar sinds zaterdag kan je de app van HLN de gemeentetest doen en ervoor zorgen dat jouw gemeente binnenkort misschien wel de beste gemeente van Vlaanderen wordt. Freek Braakman vertelt ons er alles over.
5: We hopen dat met de beste gemeente van Vlaanderen zoveel mogelijk lezers van HLN en kijkers van VTM Nieuws uiteraard ook altijd ons laten weten hoe gelukkig ze zijn over de plek waar ze wonen, hoe tevreden ze daar zijn met hun leven. En daarom bevragen we opnieuw over 10 domeinen. En ja, dat zal misschien een beetje, hoe moet ik het zeggen, als je ergens heel afgelegen woont, dan zal vrije tijd en groen veel beter zijn dan pakweg bereikbaarheid en openbaar vervoer en andere culturele voorzieningen.
1: We hebben alles.
5: In de stad zijn die tweede vaak wat beter. De mensen kunnen stemmen. Tot en met 20 oktober, dan sluiten we alles af. En dan op 30 oktober, dan ga ik zelf de winnaar bekendmaken. En de winnaar, de beste gemeente van Vlaanderen, die krijgt uiteraard een plechtig, zeer gegeerd bord.
1: Ja, maar dat is wel 3 jaar geleden hebben ze dat nog alles gedaan, heel groot. Ja, toen hebben ze er alleen gehad, een winnaar. Toen werd Glabbeek uitgeroepen, de beste gemeente van Vlaanderen. Is dat op Glabbeek?
0: Nee, Glabbeek is in Vlaams-Brabant.
1: Vlaams-Brabant. In elk geval, de burgemeester daar is Peter Reekmans. En die denkt dat nu wel veel meer concurrentie gaat zijn.
6: Ik denk dat er een wezenlijk verschil gaat zijn tussen de eerste keer toen de wedstrijd nog niet zo bekend was en de wedstrijd nu, dat er nu wel heel wat groepen gaan zijn of zelfs partijen gaan zijn of inwoners of buurtcomité's die gaan oproepen om te stemmen voor hun gemeente. Ja, dat er veel meer campagne zal gevoerd worden deze editie dan de vorige editie, maar een beetje strijdlust, een beetje campagne, dat is altijd goed.
1: Alle daarheen, halen.
0: Bon, ja. Je weet als je 5 minuten niks te doen hebt, zoals wij allemaal natuurlijk, ja, dan kan je die enquête invullen.
1: In één zin, waarom is Hasselt de mooiste gemeentestad van het land?
0: Omdat Anke Pukkings daar woont.
1: Ja.

0: overleden vrouw heeft 1,35 miljoen euro geschonken aan dierenasielen.
1: Oh, dat is mooi.
0: Dus die man was al overleden, ze hadden geen kinderen.
1: Okay,
0: en een heel fortuin, 1,35 miljoen, dat is heel
1: geld,
0: wat.
1: Ja.
0: En ze was eigenlijk heel haar leven een dierenvriendin.
1: Oh, mooi.
0: Zijn verhaal eigenlijk, ze heeft dat in 2018 al gedaan, maar heel stil. En nu staat er een heel uitgebreid artikel vandaag overal online en in de kranten.
1: Maar dat vind ik ook het grote voordeel. Allee, ja, nee, het grote, dat is de mogelijkheid als je geen kinderen hebt. Want wettelijk kan je je geld niet integraal wegschenken als je kinderen hebt. Die hebben recht op een zeer aanzienlijk deel. Maar wij zitten al twee in de situatie. Wij kunnen ermee doen, maar we willen tijdens het leven. Ja. Sander, en daarna ook nog. Tralala.
0: Ja, wat gaan jullie kinderlozen doen? Gaan jullie het geven aan de neefjes en nichtjes? Of denken jullie van...
1: Tegen dat ik dood ben, want ik heb de ambitie om heel lang te leven, moet ik zeggen. Dat is, ja, ik kan er niet aan doen.
0: Ja?
1: Dan zijn die al lang ook, dan gaan die ook al richting een pensioen tegen dat ik dood ga. Dus dan moeten die geen geld van mij meer krijgen, denk ik. Ik wil tijdens het leven leuke dingen met hen doen.
0: Ja?
1: Hè? Volgend jaar ga ik met oudste nichtje op reis naar Zuid-Afrika,
0: nou,
1: heb ik je al verteld. Dus zo denk ik, dat wil ik
0: cadeau.
1: Doen. Maar als ik dood ben, nee, dan...
0: Sander,
1: nee,
0: dan, en jij dan? Nee.
2: Ik weet niet of er aan het einde van mijn leven nog iets over... Er is aan het einde van de maand al niks over. Wat zou aan het einde van mijn leven over?
3: Dit is Joe. Met Sven en Anke. Yeah.

0: kop of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
1: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
0: is wie er mag rijden. Yes, munt.
1: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
2: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 4 dagen. Join the Feel Good Club.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
4: Een goeiemorgen. Er staan 8 Belgen op een dodenlijst op het dark web, waarvoor een huurmoordenaar wordt gezocht. Dat heeft onderzoeksjournalist Joppe Nuits ontdekt. Het dark web is een verborgen deel van het internet, waar vooral criminelen elkaar vinden.
5: Ik kwam zulke huurmoordwebsites wel vaker tegen. Je kan daar voor duizenden euro's in cryptomunten iemand laten vermoorden, ontvoeren of verminken. Alleen

0: Over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. Hè. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar.
1: Vandaag en morgen komen werkgroepen samen en woensdag is dan weer aan de minister zelf. In Balen in de Antwerpse Kempen is een voetganger om het leven gekomen bij een ongeval. Het slachtoffer is een man van 28. Hij werd aangereden door een bestelwagen. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeval precies kon gebeuren. Het parket onderzoekt dat nog. In Brazilië is een tweede stemronde nodig om een nieuwe president aan te duiden. De rechtsconservatieve kandidaat Flavio Bolsonaro won de eerste ronde wel met 47% van de stemmen. De huidige centrum-linkse president Lula da Silva bleef op een goede 45% steken. Niemand haalt een meerderheid en dus is er over 3 weken een tweede ronde nodig. In de Nations League voetbal is titelverdediger Portugal de eerste kwartfinalist. Het won zijn 4e groepswedstrijd tegen Noorwegen met 2-1 en pakt zo 12 op 12. Portugal speelde opnieuw zonder Cristiano Ronaldo. Een feestje bij onze Belgische wielerploeg na de Europese titel van Remco Evenepoel gisteren in Slovenië. Hij haalde het daar in de sprint bijzonder nipt voor de Italiaan Ciccone. Evenepoel heeft nu alle truien in zijn kast hangen, want hij werd al Belgisch, Europees, wereld- en Olympisch kampioen in het tijdrijden en op de weg. En dat is uniek.
2: Nadat ik alle truien begon binnen te halen, was dit echt wel een soort must. Wilde ik die echt wel halen en het is geweldig. En dat is iets dat ik nu iets minder op kan gaan focussen en misschien een beetje doelen herleggen.
1: Volgende week zaterdag rijdt Evenepoel nog de Ronde van Lombardije. Hier en daar hangt er mist, daarna komt de zon erdoor en we halen maxima van 19 tot lokaal zelfs 23 graden. Ook morgen krijgen we nog zo'n mooie nazomerdag, maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
3: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
3: uit de 60s,
4: 70s
3: en meer.

0: goedemorgen, Sven en Anke.
1: Hey Henk.
2: Jo.
0: Ik vind het wat schandalig, alles over voetbal en wielrennen.
1: Uh-huh.
0: Maar dat de Belgen dit weekend wereldkampioen geworden zijn voor het landenteam in de motocross,
1: ja,
0: wordt er geen woord gezegd.
1: Sorry.
0: Gisteren zijn Lucas Koenen, Sjasja Koenen en Liam Evers wereldkampioen geworden voor landenteams in de motocross. Niks op radio en tv.
2: Ja.
0: Schandalig.
1: Nee, maar je hebt gelijk, Henk. En je bent niet de eerste die het stuurt, maar proficiat aan het landenteam, inderdaad. En Anke, pas op, dat is... Maar dat jij ook het grote lot hebt gewonnen, zat ook niet in het nieuws, hè?
2: Ook schandalig,
1: hè? Ah. Het is wel gebeurd, hè?
2: Zeker weten. Ik ben in de wolken, lieve schatten. Ik heb het groot lot gewonnen. Nochtans, dat zeg ik al vaker hier op antenne, ik speel nooit mee met de lotto. Ik doe niet aan krasloten. Ik ben geen gokker.
1: Nee.
2: Hey, toch heb ik nu prijs.
1: Ja.
2: Mijn kinderdroom is uitgekomen. Ik had als kind altijd pikzwarte nagels, omdat ik de hele tijd maar één ding deed.
1: Ja.
2: Te vergeefs. En nu is het toch zover. Na jaren van prullen,
1: ja,
2: prullen aan die wikkel en dat zwart achter mijn nagels, heb ik nu toch de gouden streep op de wikkel van de chocotof.
1: Ja, maar heb je die mee?
2: Ik heb hem zeker mee. Ik heb hem met chocos en met Mary Poppins chocos.
1: Al ergens eind vorige week zei je het al.
2: Ja, hier
1: zei
2: het. Ik heb hem mee.
1: Dat is hem.
2: Ik heb hem mee.
1: Dat is hem.
2: Ja. Ik heb hem
1: gewoon gewonnen.
2: Ik ga hem terug verstoppen net dat ik hem niet kwijtraak. Maar je weet wat ze dan zeggen, hè. Nu mag ik een wens doen.
1: Oké.
2: Ik heb die nog niet gedaan. Ik moet daar goed over nadenken, want ik heb maar één wens, hè. En ik krijg nog chocolat.
1: Is dat zo?
2: Ja, dat zeggen ze toch. Maar ik heb mijn... je moet die wikkel dan opsturen, zo gezegd.
1: Huh?
2: Naar Chocotofland. Rondelé, hoe heet dat bedrijf?
1: Hoe heet dat?
2: Rondelé of zo?
1: Rondelé?
2: Mondelé.
1: Rondelé.
2: Ziet, het was al niet aangekomen met een wikkel. Maar volgens mij, als je dat naar Mondelé opstuurt, ja, dan... krijg je chocola terug.
1: Weet je wat, Anke?
2: Denk ik, hè?
1: Ja, je hebt daar vorige week al zitten. Oh, zo, hele vorige week,
2: ja,
1: was er al gelukkig over. Grim heeft gebeld naar de mensen van Mondelé wel degelijk.
2: Mondelé.
3: Dit is Joe Gold.

0: wel heel herkenbaar voor veel kleine en grote kinderen eigenlijk.
1: De ochtend van Joe.
0: Maar ik moet ook wel zeggen, Anke, ik eet dat nu eigenlijk niet meer, de chocotoffer. Het blijft altijd zo plakken aan de tanden. Maar ik weet, als kind heb ik er ook nog zitten naar krabben, hoor, om dat wikkeltje ervan af te krijgen. En dat was een beetje zoals Sjaakje en de chocoladefabriek, zoiets. Dat je denkt, de gouden wikkel, en dan word ik euromiljonair. En die verhalen die binnenkomen van mensen die dan denken dat je met een prins mag trouwen. Wat is het nog niet allemaal?
2: In ieder geval,
0: winnen,
2: er schiet mij nu veel geluk de komende weken, jaren, mijn kant op.
0: Denk
2: sorry
0: je.
2: Sven.
0: Ja.
2: Aniek Verdeghem van producent Mondelee. Goedemorgen.
0: Dag Aniek.
3: Goedemorgen.
2: Het is toch waar Aniek? Nu ben ik toch een geluksvogel, of niet?
3: Absoluut, absoluut.
2: Ja.
3: De persoon die de gouden lijn vindt, die krijgt normaal wel eens een gelukkansje.
2: Ja, maar kijk, hè, want dat is, ik herinner me als kind, jaren 80, jaren 90, waren mijn nagels altijd zwart. Omdat,
0: ja,
2: in tegenstelling tot Sven is de chocotof mijn lievelingschocolade, dus ik kan daar een hele zak van opeten. Maar, maar van waar komt dat? Hoe is dat ooit begonnen eigenlijk met dat gouden streepje?
3: Ja, eigenlijk, het gaat al terug tot de jaren 50. Toen hadden wij een van onze arbeiders die het streepje eigenlijk ontdekte in de fabriek op zijn chocotof. Het gebeurde toen wel eens dat onze medewerkers ook wel een chocotof van de lijn namen. En eigenlijk de dag daarna, na het vinden van het streepje, had hij de lotto gewonnen. Dus toen is het verhaal een beetje begin leven van het vinden van het gouden lijntje brengt hem geluk.
0: Oké. Want dat is dat vanuit jullie eigen fabriek oorspronkelijk.
2: Ja, want het is toch het einde van de lijn of zoiets? Van papierken, hè?
0: Einde van de rol of wat?
2: Het einde van de rol, hè? Zoiets.
3: Dat klopt, ja. Ja. Destijds was het inderdaad, was het gouden lijntje op het verpakkingspapier gezet om aan de medewerkers te laten weten van net op, de rol papier is bijna op, dus hij moet vervangen worden.
2: Maar is dat nu nog altijd zo dan, Aniek?
3: Nu, met dat de productie iets meer geautomatiseerd is, is dat op zich niet nodig. Maar dat verhaal van het mensen gaan echt naar dat gouden lijntje zoeken. Dus ik ook zelf, als ik een chocotok heb, ga ik dat aluminium papiertje eraf doen en kijken, zit er een gouden lijntje of niet. Dus mensen vinden dat zo'n mooi verhaal dat wij ook besloten hebben van kijk, dat is toch een te mooie legende om weg te laten
0: dus
3: gaan.
0: Dus zit er nu dus daar bedoeld tussen
3: levende.
0: Eigenlijk?
2: Dus ik ben nu de chansaar. Maar wat heb ik dan gewonnen? Krijg ik niet chocolade van jullie, Aniek, of hoe zit dat?
3: Absoluut, ja. Dus wat je kan doen is eigenlijk naar ons adres in Mechelen, dus van Mondelees naar het bedrijf, kan je het lijntje sturen met dan jouw adres.
2: Ja?
3: En dan krijg je eigenlijk krijg je een aantal chocotofs, maar krijg je ook echt een oorkonde van
2: wow.
3: De chocotof oorkonde om een voor geluksmomentje.
2: Ja, maar ik voel me echt nu Ankie in de chocoladefabriek. Maar jongens, toch. Dit is, en iedereen krijgt dat. Dus als je zo'n gouden wikkel hebt, moet je dat naar, want je zegt Mondelees, we zijn heel Mondelees opsturen in Mechelen en dan krijg ik chocolade terug.
0: Maar je moet
2: en
0: wel hebben, je moet niet zelf fabriceren, het moet authentiek zijn.
2: Het is authentiek, hè, Sven.
3: Ja. Er moet wel een bewijs zijn, idealiter, ofwel een foto, ofwel stuur je het papiertje zelf mee op.
0: Oh, een foto is ook goed. Oh, maar dan heb ik er ook één gewonnen. En Sander ook.
2: Nee.
0: Ik heb er ook één gevonden.
2: Ze
0: zijn zo gelukkig. Ik heb ook gewonnen. Het hele team heeft gaan een wikkel
2: gewonnen. Wauw. Fijn wikkel.
0: Foto's komen eraan, hè.
4: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
7: en Brico Planet
6: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
7: 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% voor B+ leden.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Ik ben het beu!
8: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder, liever?
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
9: Dat is Imo!
8: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
2: Peren!
8: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
2: Kom, we peren hem!
8: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
10: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.

0: maar je bent niet alleen. Kijk eens even binnen.
1: Een blik achter de schermen.
0: Kijk eens even binnen. Kijk eens even binnen. Het was gisteren, ik probeer eens in je hoofd te kruipen. Het was gisteren zo mooi weer. Je weet dat het minder weer gaat worden naar het eind van de week. Je voelt ook aan alles, 's ochtends bijvoorbeeld met de mist, met de blaadjes die kleuren, dat de herfst voor de deur staat en binnenkort gaat aankloppen en binnenkomen. Dus je hebt gisteren van het leven genoten dat niet normaal was. Je hebt buiten gezeten. Die allerlaatste fles rosé is misschien opengegaan. Kijk naar de ogen van onze producer deze ochtend.
2: Zeg, alsjeblieft.
0: Die zeggen alles. Ze zijn er wel, maar ze zijn half dicht geknepen.
2: Ik moet zeggen, ik ben niet aan het pieken, dat is waar. Vandaag ben ik niet aan het pieken.
0: Wat heb je gedaan?
2: Ik ben in Maastricht op terras gaan. Letterlijk wat jij zegt, dan stuur ik naar een vriendin. Ik moest eigenlijk van alles doen in het huishouden, blablabla. Ja. Ik stuur naar een vriendin, ik zeg van, eigenlijk kan dit wel eens de laatste mooie dag van het jaar zijn. Zullen we toch maar een terras... Hebben we fijn op terras gezeten in Maastricht?
0: Ja, maar iedereen heeft op,
3: ja,
0: toch
3: ook
0: op
3: maar
0: het terras
3: ja, wij
0: gezeten.
3: Natuurlijk ook. Ik was ook bezig met de strijk. Ik dacht, wat ben ik hier in godsnaam aan het doen, zeg. Ga toch niet op de laatste zonnige zondag van 2026 laten verstrijken, letterlijk.
0: Dat gaan we daar. Nee, het is namelijk even, beste luisteraar, zit jij ook in het kamp van sorry, maar ik heb ervan genoten gisteren en doe het een beetje

0: woensdag gaat het ook nog 21 graden worden.
1: Ah, okay.
0: Maar dan donderdag?
1: Ja, nee, dat is...
0: gaat regen,
1: dan is de lol eraf.
0: En vrijdag ook.
1: Goh. Maar voor iedereen, goed dat je ervan geprofiteerd hebt gisteren. Jullie zijn aan de ene kant heel gelukkig en aan de andere kant ook...

0: Het cijfer van de dag.
1: Dus het gaat eigenlijk over 4 uur.
2: Bedoelt 16 uur
1: 16
2: eigenlijk?
1: Uur, ja, 16 uur over 4 uur.
2: Het 4 uurtje.
1: Ja, maar het 4 uurtje, dat is een gekend fenomeen om 4 uur. Dat is een gekend fenomeen. Dat was in onze kindertijd toch in elk geval het 4 uurtje. Maar dat is het niet.
2: Nee?
1: Het is, nee, het is een 4 uur 1 keer per week. 1 keer per week hebben we die.
2: Oké.
1: En het blijkt, en je moet een soort van term op proberen te plakken, een soort van ja, naam proberen op te plakken, wat zeer veel mensen gemeen blijken te hebben om 4 uur.
2: 1 keer in de week?
1: 1 keer in de week. Om 4 uur 's middags. En het heeft een term, het heeft een wetenschappelijke term en iemand gaat het ons uitleggen.
2: Maar is het op vrijdag dat je denkt en nu kunnen ze me een zak opblazen als ze nog iets willen vragen, ik doe niks meer, ik ga naar huis, het is weekend, is
1: nee,
2: het dat?
1: Is, nee, en je moet er ook een term op plakken.
2: Het
1: is niet van met een zak opblazen, dat is het niet.
2: Het is niet met namiddagsborrel?
1: Nee, het heeft ook niet te maken met de drang naar alcohol die sommige verslaafden hebben, behalve Frank van den Broek.
2: Een dip, een concentratiedip.
1: Een dip. Vertel, ja. Leg uit. Wat zou het kunnen
2: zijn? Maar ik heb elke dag een dip. Waarom zou je dat dan maar 1 keer in de week hebben?
1: Je hebt die 16 keer per dag. Allee, per uur.
2: Dat is waar.
1: Per uur.
2: Geef ik toe.
1: Per plaats.
2: Daarom snap ik niet dat andere mensen dat maar 1 keer in de week zouden hebben.
1: Om 4 uur 's middags 1 keer per week. Om 4 uur 's middags 1 keer per week.
2: Maar welke dag?
1: Ja, nee dan. Je moet zelf een beetje proberen het gevoel te raden.
2: Op zondag. Want dan denk je, fuck, morgen terug gaan werken.
1: Is dat het, denk je?
2: Zeker.
1: Ja, en wat zou dat een naam hebben? Zou dat iets wetenschappelijk zijn volgens jou?
2: Ja, de Sunday Blues.
1: De Sunday
2: Blues. Dat weet ik omdat mijn man die heeft.
1: Heeft uw man de Sunday Blues?
2: Al sinds jaren zondag.

0: Het cijfer van de dag.
1: 16 uur, één keer in de week, ja. Dat was het cijfer. Maar nu zegt, ja, op woensdag dan, 16 uur, 4 uur 's middags, de week in twee kappen.
2: Oké.
1: Tessa zegt, doemsdag dinsdag, of dipdag dinsdag is ook zo een. Hè, op dinsdag denk je van, och, nu is het het fijne van het weekend, is er al lang vanaf.
2: Ja, natuurlijk.
1: Nog zo lang eer het terug weekend is, maar, eer het vrijdag is.
2: Op dinsdagavond, dan kun je eigenlijk ook wel, je moet altijd positief zijn, kunnen zeggen, ja. Het is maar drie keer meer slapen, hè. Dinsdag, woensdag, donderdag. Dan is dan weer bijna weekend.
1: Weer een kruis op de aftelkalender in.
2: Dinsdagochtend is voor veel mensen moeilijk, dat weten we uit ervaring. Dinsdagochtend, dan wakker, maar maandagochtend ook werken we vandaag.
1: Ja, en Dario stuurt, ik heb ook een Sunday blues, maar ik doe dan maandag gewoon een andere naam. Anders is de vrouw boos.
2: Maar het is wel degelijk dat, Anke. En er plakt een bijzondere naam op. We gaan straks bellen met een psycholoog die ons kan uitleggen waar het vandaan komt. Het heeft een heel bijzondere naam, want jij zegt nu Sunday blues, maar het heeft nog een andere naam. En jij zegt dat Tom er ook last van heeft.
1: Mijn echtgenoot had dat vroeger toen we nog geen kinderen hadden, dan gingen we op zondagavond altijd uit eten bij zijn ouders.
2: Oké.
1: Ja, dat was zo'n tijd dat we dat deden, elke zondag bij zijn ouders. Maar we zijn daarmee gestopt. Omdat hij daar eigenlijk heel vaak zat met een lang bef. Ja, hij had daar echt oprecht fysiek last van, dat hij dan zo maandag terug moest gaan werken.
2: Echte blouse
1: had zo. Echte blouse, hij was zo veel weinig op te monteren. En in feite, hij wou hem gewoon op zondagavond op zijn computer zitten en zijn ding doen, op zijn gemak, in plaats van dan ook nog eens
2: moeten vertellen
1: en zo sociaal moeten zijn op zondagavond.
2: Maar deed hij die job dan ook niet graag in die periode?
1: Nee, daar had niks mee te maken. Eigenlijk puur gewoon het weekend dat voorbij was.
2: Dat zo mooi
1: en dat
2: was
1: je dan
2: en genieten.
1: In het laatste restje van het weekend ook nog eens bij je ouders moet zitten vertellen van alles. Daarom zijn we ermee gestopt, omwille van de Sunday Blues.
2: Het is de Sunday Scaries, dat is de officiële naam. En dat is echt een psychologische term waar we het zo meteen gaan over hebben.
0: Vanavond live bij VTM. Frankrijk tegen België in de UEFA Nations League. En bij VTM 2 is een seriemoordenaar op vrije voeten in The Hunting Party. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
4: Kijk, als u mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
5: Beemster kaas.
6: Lekker, echt lekker.
7: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
8: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
7: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Beemsterkaas.
6: Lekker, echt lekker.
9: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.

0: bekend in de psychologie voor de Sunday Scaries.
1: Er komen heel veel berichtjes binnen. Dirk zegt, ja, vroeger had ik dat ook wel, die Sunday Scaries op zondagavond. Maar sinds ik de job van mijn leven heb als rijinstructeur, ga ik elke maandag fluitend naar mijn werk. Allee. Zelfs na een geslaagde vakantie. Angelique stuurt op zondag 16 uur, dan drinken wij nog een aperitiefje, een uurtje, om het weekend in schoonheid af te sluiten.
0: Okay.
1: En Raf zegt, zeg, zondagavond heb ik het eigenlijk ook veel liever rustig. Tegenwoordig zijn onze weekends zo pokkendruk dat ik eigenlijk soms blij ben dat het dan maandag is.
0: Valt ook
1: iets voor te zeggen.
0: Scaries of blues, hoe je het ook noemt. U wel bekend zeker. Goedemorgen, psycholoog Matthias Celis. Hallo.
2: Hallo. Een hele goede morgen.
0: Ja, het is blijkbaar een gekend fenomeen, hè, die Sunday Scaries.
2: Ja, klopt. Het is iets dat we zien in de wetenschap, dat mensen eigenlijk op zondag mentaal zich al een beetje voorbereiden op de maandag die komende is. Hè.
0: Ja, wat gebeurt dan in ons hoofd eigenlijk wanneer we al beginnen vooruit te kijken of te vrezen voor de maandag?
2: Ja, we zien in het hoofd als we mensen in een scanner leggen, dat mensen ja, op zondag namiddag al wat meer cortisol beginnen aan te maken.
0: Oei.
2: En dat ze zich al beginnen te piekeren over wat er komende zal. Ja, en voor veel kantoormedewerkers is dat probleem eigenlijk heel vlotjes te reduceren naar de mailbox.
0: Ah ja, dus morgen gaat die weer open. Dus mensen moeten eigenlijk het hele weekend door een mailbox openen. Dat is de oplossing.
2: Oh, ik denk niet dat dat de oplossing is, maar we zien nu wel ja, in wetenschap dat mensen ja, gemiddeld een 140-tal mails per dag krijgen. Nee, als je dat omrekent, dan is dat ongeveer om de 4 minuten een e-mail. Ja, en als je meldingen hebt aanstaan of je krijgt zo'n badge op je scherm, ja, dan is dat eigenlijk een beetje zoals ja, de dopamine-junkies in de jongere generaties die op TikTok zitten swipen. Dat vreet aandacht, je raakt niet meer gefocust. En ja, mensen krijgen daar heel wat stress van, ook al in het weekend.
0: Oké, maar is het probleem dan groter voor bedienden dan voor arbeiders? Heb je dat gevoel minder?
2: We zien vooral eigenlijk bij die kantoormedewerkers het grootste verschil. Natuurlijk, als je een job hebt waar je weinig mails moet verwerken, dan zal het een stukje minder zijn. Maar ook daar, zelfs bij bejaarden, zien we eigenlijk ja, een cortisolpiek ja, in het weekend rond zondag om 4:00.
1: Maar ja, maar Matthias, je zei ook mentaal, sorry, maar praktisch toch ook? Allee, als je, maakt niet uit of je bediende of arbeider bent, als je kinderen hebt, een huishouden, dan begin je toch, oh, moet je nog brood hebben voor morgenochtend? Is dat huiswerk gemaakt? Wat moet ik hier nog ondertekenen? Oh shit, je had dit nog nodig voor school. Oh, ik heb gisteren nog de turnkleren moeten strijken. Dat is toch ook...
2: Ja.
1: Allee, praktisch ben je toch ook de hele tijd bezig vanaf een bepaald uur op de zondag?
2: Ja, zondag is zo het moment, zeker rond 4:00. Je plant niets meer actief in. Hè. De meeste activiteiten lopen dan af, want ja... Als je van iets nieuws start, het duurt een aantal uur, dan is het al zondagavond, je moet 's ochtends gaan werken. Dus we zien dat mensen daar eigenlijk minder geneigd zijn om iets in te plannen. En ja, ruimte die vrij is, ja, het hoofd is daar heel goed in om die op te vullen met worries en stress.
0: Ja, ja, ja. Zij kunnen dat een paar uur uitstellen of voorkomen, die 4:00 middag, zondagmiddag dippen. Heb je een goede tip voor ons?
2: Ja, ik hoorde daar net al mensen die berichtjes instuurden dat ze nog een kleine apéro doen om het weekend goed af te sluiten. Ja, een leuke activiteit inplannen, een boek lezen, een serie kijken. Misschien niet zonder schermen, want ja, de week start dan weer met schermen. En voor die kantoormedewerkers, ja, daar zien we toch wel interessante dingen. Je hoort overal doom en hel beelden opkomen over AI. Maar er zijn ook ja, Belgische start-ups, bedrijven die net met die inbox aan de slag gaan, die ervoor zorgen dat die 140 mails, dat die een heel stuk gereduceerd worden naar pakweg 5. Dat je weet op wie ben ik aan het wachten, wie is er op jou aan het wachten. Zo iemand die start-ups heet bijvoorbeeld Pidgey AI, van een bedrijf uit Gent. Het zijn allemaal wel interessante dingen die we zien, dat we wel merken ook dat mensen daar effectief veel minder stress door zijn op het werk.
0: Oké.
1: Hey, nog een hele goeie om je af te sluiten. Heidi zegt, bij ons is de huisregel, op zondag wordt er niet gesproken over de maandag.
0: Oké.
1: Dus eigenlijk alcohol drinken en niet spreken. Dat is heb ik toch net ook uit het gesprek begrepen.
0: Sander leest een boek elke zondagavond. Dat kan ook, hè. Dat kan ook een boek lezen op zondagavond.
2: Ja. Voilà, een gezond boek, niet te veel neurostimulerende middelen, het brein wat tot rust laten komen, zou ik eerder kiezen dan wat alcohol. Maar bon, iedereen zijn goed zingen.
1: Iedereen bepaalt dat, ja.
0: Allee, dankjewel, Matthias. En het is alweer maandag, jongen. Binnen 4 nachten, over 4 nachten nog 4 keer slapen, is het weer weekend. Yes! Sven en Anne.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de thee. En de thee?
0: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de thee.
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
3: Een goeiemorgen. Het gerecht onderzoekt een dreiging met een huurmoord die op het dark web besteld zou zijn. Dat is het afgesloten deel van het internet. Onderzoeksjournalist Joppen Uits.
4: Bij het parket van Waals-Brabant loopt inderdaad een opsporingsonderzoek naar een man tegen wie er in 2020 een huurmoord is aangevraagd op het dark web. En die man zelf en zijn vriendin zijn er stellig van overtuigd dat de ex van die vriendin die huurmoord heeft aangevraagd. Ze wist ook dat hij redelijk vaardig was met cryptomunt.

0: gezondheid, die gaan naar de 2 miljard euro. En daar hebben toch Vooruit en Les Engagés gezegd, dit snijdt te diep voor ons.
1: Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. Een kabinetsmedewerker van Vlaams minister Ben Weitz heeft een vals opiniestuk verspreid. Dat heeft KNAK ontdekt. De man bood zijn tekst aan verschillende redacties en hij deed zich daarin voor als een man van 29 die Mohammed heet, moslim is en recent slachtoffer werd van gaybashing. De man wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media aan conservatieve stemmen minder ruimte geven dan die van pakweg een homoseksuele moslim. Maar geen enkele redactie heeft dat opgepikt. Minister Weitz zegt dat hij van niks wist en noemt het een dom initiatief. De VS heeft haar bommenwerpers weggehaald van de luchtmachtbasis in Fairford in Groot-Brittannië. Die wordt gebruikt voor aanvallen tegen Iran. Vorig weekend zijn daar 5 mensen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen. De VS vreest voor de veiligheid van die basis. In Brazilië is een tweede stemronde nodig om een nieuwe president aan te duiden. De rechtsconservatieve kandidaat Flavio Bolsonaro won de eerste ronde wel met 47% van de stemmen. De huidige centrum-linkse president Lula da Silva bleef op een goede 45% steken. Niemand haalt een meerderheid en dus is er over 3 weken een tweede ronde. In de Nations League voetbal is titelverdediger Portugal de eerste kwartfinalist. Het won zijn 4e groepswedstrijd tegen Noorwegen met 2-1 en pakt zo 12-12. Portugal speelde opnieuw zonder Cristiano Ronaldo. Hier en daar eerst nog mist, daarna komt de zon erdoor en we halen maxima van 19 tot plaatselijk 23 graden. Ook morgen krijgen we zo'n mooie nazomerdag. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
2: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
3: 70s
2: en meer.

0: Jean stuurt. Vroeger zei ik elke maandag tegen de collega's. Het is een korte week, hè. En dan zeiden de collega's, wat bedoel je? Want dan zat er geen feestdag in of zo. En dan zei Jean, het zijn maar 5 dagen, hè. Of een korte week. Ik vind dat positief thinking.
1: Ja, maar ook iemand die zegt, er is echt courage, gastjes. Het is nu alweer de laatste maandag van deze week.
0: Dat vind ik ook goed.
1: Dat vind ik ook een hele goede eigenlijk. En trouwens, het is een hele fijne maandag. Allee, ik weet niet of het jou zal opkikkeren, maar vanavond zijn het weer rode duivels, hè. Tegen wie spelen ze vanavond, Anke?
0: Maar we moesten die vrijdag niet ook al spelen?
1: Ja, tegen wie hebben ze vrijdag gespeeld?
0: 15 matchen per week.
1: Nee, het is de Nations League. Tegen wie hebben ze gespeeld vrijdag? Turkije.
0: Ja, dat weet ik omdat mij dat juist eigenlijk Turkije. Had ik het je tegen Sander horen zeggen, maar ik was niet
1: Turkije.
0: Op de hoogte.
1: Hebben we gewonnen of niet gewonnen?
0: We zullen zeker gewonnen hebben.
1: Met 3-0 hebben we gewonnen, ja. Twee doelpunten van wie?
0: Oh, welke letter
1: Kevin de Bruyne. Ah, ja. En een mooi, dus dat een fantastisch mooi doelpunt bij. Oh, Anker, amai, amai. En dan en Lukaku heeft nog eens gescoord voor de duivels tegen
0: die
1: Turkije. Ja, ja, ja. En vanavond tegen Frankrijk. Vanavond tegen Frankrijk.
0: En waar?
1: In Nieuw-Zeeland.
2: Dit is Joe Gold.

0: onze collega van ons, HLN onderzoeksjournalist Joppe Nuyts, zit bij ons in de studio. Dag Joppe.
1: Goedemorgen.
0: Wat we net gehoord hebben in het nieuws, dat je dus inderdaad huurmoordenaars zou kunnen bestellen op het dark web. Dat is maar één van de kleine dingetjes uit een boek dat je geschreven hebt, Undercover op het dark web. Want wat heb jij het voorbije jaar gedaan, jij slodaard?
1: Je moet dat een beetje voorstellen. Ik ben 's ochtends en 's avonds echt op platformen op het dark web gaan zoeken om in kaart te brengen wie logt daarop in. Wie zit daar allemaal? Met welke agenda wordt dat allemaal bezocht? En wat vind je daar allemaal? En dat heeft toch wel heel wat interessante verhalen opgeleverd.
2: Ik vind dat razend interessant. Ik wil jouw boek ook zeker lezen. Ik denk heel veel mensen. Want dark web, dat is zoiets als de cloud. Ik weet ook niet goed wat dat is.
0: Dat is wel iets anders.
2: Dark web, hoe kom je daar in godsnaam op? Ja. Moet dan iemand jouw toestemming geven? Moet jij mee met iemand gaan?
1: Of... Nee, absoluut niet.
2: Hoe gaat dat?
1: We noemen dat een afgeschermd deel van het internet, maar eigenlijk is dat helemaal niet zo moeilijk om daarop te geraken. Je doet dat met een gespecialiseerd programma, genaamd de Tor-browser. Die kan je gewoon eender waar downloaden op het openbare internet. En je moet die Tor-browser vergelijken met eender welke andere browser, zoals Google Chrome of Safari, die we natuurlijk allemaal kennen, waarmee je websites kan opzoeken. Alleen het enige verschil is dat die Tor-browser volledig draait rond anonimiteit. Het internetverkeer wordt standaard versleuteld en wordt verstuurd via verschillende computers over de wereld, zodat eigenlijk niemand, niet je internetprovider, niet mensen die een website beheren waar je dan naar surft, kunnen zien wie je bent, van waar je surft en wat je allemaal doet. Dus dat draait echt rond anonimiteit.
2: Oké, maar ja, dus je zegt van het is een beetje zoals een Google Chrome, maar als je daar dan op zit, krijg je dan ook een zoekbalk, zoals bij Google, zo van kindermisbruik of zoiets. Kan je dan intypen wat je nodig hebt?
1: Ja en nee, je krijgt een zoekbalk, maar je kan eigenlijk niet zomaar op kernwoorden gaan zoeken, want de links op het dark web die je moet gebruiken, die bestaan echt uit een lange brei aan cijfertjes en lettertjes en eindigen niet op .be of .com zoals wij kennen, maar op .onion. En in die zin moest ik eigenlijk tijdens mijn onderzoek continu links gaan verzamelen die de moeite waren om te bezoeken, want ik probeerde eigenlijk echt hele dark web in kaart te brengen of toch alle relevante fenomenen te bespreken. Nu, ik kon wel, je hebt wel zoekmachines op het dark web. Alleen zijn die in zekere zin nog wat beperkt. En je moet je dat ook inbeelden. Ik vergelijk het dark web een beetje als een soort duistere spiegel van ons gewone internet. Je hebt daar heel vaak dezelfde principes. Hè, sociale media platformen, ook zoekmachines. Maar als je daar iets op zoekt, krijg je op het gewone internet vaak veel meer veilige en gefilterde resultaten. Op het dark web gaat dat alle kanten uit. Van drugsgebruik tot kindermisbruik tot gestolen gegevens enzovoort. Enzovoort. Dat komt allemaal op je af.
0: Ja, en daar zitten dan allemaal mensen met hele slechte bedoelingen samen. Niemand met goede bedoelingen zou ooit in zijn hoofd halen om erop te gaan. Want de thema's die jij nu echt aanhaalde, ook in het nieuws zat, dat je dan een huurmoordenaar kunt bestellen, dat over drugsfeiten gaat, kindermisbruik. Gruwelijk, hè, allemaal.
1: Ja, let op. Je vindt daar eigenlijk twee verschillende soorten mensen. Dus je hebt enerzijds, of dat stelde ik toch zelf vast, mensen die daar... Ze gaan er allemaal op zoek naar anonimiteit. En in eerste instantie heb je dan bijvoorbeeld klokkenluiders, activisten, die daar een probleem willen aankaarten, maar schrik hebben dat hun identiteit naar buiten komt. Of mensen die leven in landen waar een totalitair regime aan de macht is.
0: En die
1: niet het gewone internet kunnen gebruiken zoals wij dat kennen. Maar in tweede instantie heb je natuurlijk ook criminelen die anonimiteit willen gebruiken om onder de radar van de politie te blijven. En dan methodes gaan bespreken over oplichting, over phishing, of druggebruik enzovoort enzovoort.

0: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN-gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
1: In het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
3: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
4: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
3: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
5: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: De ramen, deuren en veranda's van Reinaerts Aluminium bieden levenslang woonplezier.
8: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
7: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
8: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
7: Ramen, deuren, veranda's?
9: Reinaerts Aluminium.
8: Vind je vakman op reinaerts.be.
10: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
11: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
10: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
11: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
10: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
11: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
7: Ramen, deuren, verandas?
9: Reinaerts Aluminium.
8: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.

0: Sarah die is onderweg. Het gaat vandaag over betalen op de eerste date.
1: Ah ja,
0: moet de man betalen op de eerste date? We hebben daar uiteraard een grote mening over. Ja,
2: de ochtend van show.
1: Ja, over onze grote mening. Zeggen we mogen 5 exemplaren weggeven van het boek waar je nog veel gaat over horen op alle kanalen van HLN en VTM Nieuws de komende tijd. Want Joppe heeft Undercover op het Dark Web geschreven. Dat heb je ook gedaan, Joppe Nuits, onderzoeksjournalist bij de krant. Jij bent inderdaad een heel jaar op dat Dark Web gaan rondneuzen. Ja, je moet ons nu wel eens vertellen, ben je dan zelf niet bang als je erop gaat? Doe je het dan met een schuildame? Ben je mensen tegengekomen waar je van denkt, oei, die ken ik van ergens? Of is dat anders gegaan?
3: Ik ben geen mensen tegengekomen die ik van ergens ken, maar ik heb wel echt mijn voorzorgsmaatregelen genomen. Een schuilnaam is er inderdaad één. Ik probeerde eigenlijk een ijzeren muur te bouwen tussen wat ik gewoon op het internet doe, voor mijn werk of voor mijn privé, en wat ik in dit dark web onderzoek zou doen. Allereerst heb ik daarvoor een tweedehands laptop gekocht, wat we eigenlijk in het criminele milieu een burner noemen. Je zou die, als daar iets mee gebeurt, zou je die letterlijk in brand kunnen steken. Enfin, dat is niet zo ecologisch en dat zou ik ook nooit doen, maar die kan, als die geïnfecteerd raakt, dan is daar geen probleem. Ik heb ook een programmaatje gebruikt dat eigenlijk mijn laptop elke keer wanneer ik hem uit zou zetten, volledig proper zou maken, al het geheugen zou wissen, dus zelfs als daar een kwaadaardig computervirus of zo zou binnenkomen, dan ben ik op dat vlak ook gedekt. Ik heb gewerkt met wachtwoorden, mailadressen die ik nergens heb gebruikt en dan inderdaad om gesprekken te voeren met criminelen heb ik met een schuilnaam gewerkt en ik heb die heel bewust gekozen omdat het dark web is gedecentraliseerd. Daar loggen mensen in van over heel de wereld en ik wil natuurlijk Vlamingen vinden, dus mensen die inloggen uit onze eigen achtertuin, dus ik heb voor de naam Suskeweed gekozen.
1: Suskeweed,
3: de vinkenslag.
0: Only in Flanders.
3: Ja, absoluut, zodat hopelijk als ik met mensen sprak die naam zien, die in het Nederlands dan kunnen beginnen, of die misschien daardoor wat meer vertrouwen in mij krijgen. Soms heeft dat gewerkt.
0: Ja. Maar vertel nu eens, wat vind je daar nu allemaal? Ik bedoel, zijn het echt altijd die ellendige dingen? Kindermisbruik, drugs, huur, wat voor conversaties zijn dat dan?
3: Ja, je vindt daar gewoon, je moet je dat een beetje inbeelden. Ik zit te researchen op het dark web en ik ga eigenlijk op zoek naar alle platformen die dat je daar hebt. En je hebt daar dus platformen die heel erg, zoals ik al zei, lijken op een soort duistere spiegel van wat je op het gewone internet vindt. Om een voorbeeld te geven, op het gewone internet heb je Reddit als sociaal media platform, waar iedereen praat over hobby's, sporten, meer onschuldige onderwerpen doorgaans. Op het dark web heb je een tegenhanger die er exact zo uitziet, Dread, maar waar de onderwerpen gaan over phishing, drugscriminaliteit, hoe betrouwbaar een bepaalde drugsverkoper is of wat de nieuwste phishing methodes zijn. En daar sprong ik eigenlijk telkens, omdat ik als journalist, het zou heel makkelijk zijn om zaken op het dark web te gaan testen door bijvoorbeeld zelf gestolen gegevens te kopen of drugs te kopen, maar dat mag echt absoluut niet. Als journalist ben je ook gebonden aan de wet en ook de deontologische principes. Dus ik sprong eigenlijk voortdurend op zogenaamde samenwerkingen. Fishers die daar berichten gaan plaatsen, zoals ik heb een hoop bankkaarten en identiteitskaarten verzameld van Belgische slachtoffers. Ik weet alleen niet goed wat ik ermee moet doen. Dan stuur ik een bericht en probeer ik vooral mezelf zo wat vaag mogelijk te houden om niks verkeerd te zeggen, maar tegelijkertijd ook wel het vertrouwen van die fisher te wekken en te, eigenlijk helemaal uit te horen hoe hij precies te werk gaat.
1: En zaten er beangstigende momenten dat je dacht van wow, wat hier tevoorschijn komt, dat is wel zo heftig dat ik er bang van word?
3: Bang, net omdat ik zo goed was ingedekt, wist ik altijd wel dat er mij niet te veel kon overkomen, maar soms ben ik wel echt achterovergevallen van hoeveel gegevens je eigenlijk door een beetje vertrouwen op te wekken meteen doorgestuurd krijgt. Van diezelfde fisher waar ik daarnet over was aan het vertellen, zei ik meteen van ja, ik wil wel samenwerken, waar ben je zoal mee bezig? En na een kwartier begon die mij te vertellen dat hij eigenlijk werkt via bijvoorbeeld sollicitatiefraude, waarbij hij zich voordoet als een legitiem bedrijf dat op zoek is naar werkkrachten. Daar tekenen dan mensen op in. Hij houdt een sollicitatiegesprek en doet zijn slachtoffers geloven dat ze aangenomen zijn voor een nieuwe functie. Vraagt dan, stuur je identiteitskaart door en je bankkaart door. Zij doen dat dan en vervolgens blokkeert hij zijn slachtoffers en heeft hij een reeks bankkaarten en identiteitskaarten waarmee hij bijvoorbeeld identiteitsfraude kan gaan plegen en andere mensen kan gaan oplichten. Het is maar één van de vele zaken die in het boek beschreven staan van hoe criminelen te werk gaan eigenlijk op het dark web.
1: Ja, heb je het gevoel je daar ook op je gemak op een bepaald moment? Ik bedoel, is het ook niet verslavend of zo? Krijg je daar ook niet een band soms met bepaalde mensen?
3: Ja, in zekere zin wel, omdat je hebt daar een torenhoog true crime gehalte. Ik sprak soms over vrienden, of tegen vrienden, over het feit dat dat tegenwoordig mijn Netflix is. S'avonds op het dark web lezen, omdat je de verhalen die je daar leest, die zijn soms wel heel erg spannend. En anderzijds, dat viel me wel heel erg op het dark web, op verschillende platformen, dat daar een soort samenhorigheidsgevoel ook wel is. Dus je wordt daar ook wel door andere gebruikers, ja, het klinkt raar, maar op je gemak gesteld, die samenwerkingen zoeken. Die gesprekken,
0: samen slecht.
3: Ja, die gesprekken die gingen eigenlijk best gemoedelijker aan toe. Als je een vraag stelde over phishing, dan kreeg je meestal een vriendelijk antwoord terug. En dat verbaasde me toch wel heel erg.
1: Ja, ja. Komende dagen, weken zullen we er nog heel veel over lezen, ook op hln.be.
3: Absoluut.
1: In het nieuws zal het ook nog. Ja. Vaak, je hebt een beetje achter het scherm al verteld welke grote verhalen nog zitten aan te komen. Ja. Geef wat. En die vijf boeken.
0: Suskewiet is nog niet uitgezongen, hè?
3: Nee,
0: nog
3: absoluut.
0: Lang
3: nee, nee, nee. Er komen nog verhalen aan over wapens, over hackers komt eraan. Naaktbeelden, noem maar op.
1: Pooh. Ja, dat vertel je daar al half. Een soort van, hoe moet ik het zeggen, chantageomgeving.
3: Ja, absoluut.
1: Naaktbeelden, daar gaan ook nog veel mensen bang worden als ze luisteren naar het nieuws de komende dagen.

0: tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want volgende week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud. Gold!
1: Vier goudstaven. 4 keer 2500 euro.
0: Volgende week bij Joe Gold. Joe Gold.
2: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
3: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
4: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
5: Oh, een eekhoorn.
4: Een safari in de jungle.
5: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
4: Of maak van je koffiezet...
5: Voilà, uw koffie.
4: Een professionele espresso-machine.
5: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
6: Make it extra.
4: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
7: Hallo, ik ben Angèle.
8: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
7: Bisous.
9: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Keukenslabdij.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
1: Sven en Anke.

0: of moet hij het niet?
1: Ja, nee, het is wel waar, want wat er natuurlijk weet zijn allemaal moeties die samen met jou in die populaire podcast zitten waar jullie praten over moeder zijn en kinderen. En wij kapen jullie een beetje om het te hebben over de relaties tussen mannen en vrouwen. Maar wat je wel merkt is een maandagochtend super druk na het weekend. Jullie hebben allemaal kinderen, organiseren. Het is altijd op het nipperke dat de vrouwen er geraken. Of het is niet zoals deze ochtend.
2: Maar dat is helemaal niet erg, want er is gelukkig ook telefoon en WhatsApp. Goedemorgen, dag lieve Sarah.
1: Hey Sarah.
3: Goedemorgen. Oh, sorry mannetjes. Ma. Dit is vreselijk.
2: Ja, maar liefje, liefje. Wij hebben alle twee hetzelfde kopje. Je hebt de verkeerde afslag genomen. Want daar is het mee begonnen. Zou mij ook overkomen, Sarah?
1: De verkeerde afslag genomen of wat?
3: Maar mega, ik ben super op tijd vertrokken. Ik ging zelfs nog marge hebben, want ik had inderdaad van Anker al een berichtje gekregen van het gebeurt al eens dat het op nippertje is. Dus ik dacht, ik ga dat allemaal incalculeren. Dat lukt allemaal. Ik zie ook van, oh, ik kan op mijn gemak rijden en ik neem gewoon de verkeerde afslag en ik beland alsnog in de file.
2: Ja, het is zo. Het is zo, dat houdt ons niet tegen om dat item alsnog te doen. Maar ik moet jullie eerst even voorstellen aan elkaar, want je hebt Sven nog niet in het echt gezien, denk ik.
1: Ik heb jou nog niet
2: Sven gezien. Heeft Sarah nog niet gezien, inderdaad. Maar jullie hebben eigenlijk veel meer gemeen met elkaar dan jullie zouden denken.
1: Oké.
2: Okay, jullie topcarrière is allebei begonnen bij Catnet.
1: Ah ja, Sarah.
2: Sarah, weet je dat nog? God. Ja, Sven is 300 jaar voor jou Catnet op mens geweest ook.
1: Ja, lang geleden.
3: Echt waar?
1: Ja. Oh,
3: wow.
1: Ik was een van de eerste rappers, we waren met vier in de allereerste jaren. Maar ja, je bent inderdaad veel... Welk jaar heb jij het gedaan, Sarah?
3: Ja, ik ben zelf geboren in 95, dus ik denk dat ik toen nog te jong was. Maar ik ben in 2014 begonnen als Catnet-rapper.
1: Ja, dan was ik daar inderdaad al lang. Ik denk dat het in die periode was dat jij geboren bent, was ik Catnet-rapper. Zo was het ongeveer.
2: Oké, cool. Nu we elkaar allemaal kennen.
1: Het dilemma van deze week. Moet hij het of moet hij het niet? Het is een typische mannenvraag en mannen worstelen er wel mee. Moet je de allereerste date dat je hebt op restaurant, moet je dan betalen of moet je dan niet betalen? Sarah, wat denk jij daarover?
3: Oh, ik vind eigenlijk van wel. Ik zal het anders zeggen als ik, puur hypothetisch, want ik ben al even off the market, maar mocht ik op een eerste date gaan en de persoon tegenover mij die betaalt niet of maakt geen aanstalten, dan is het wel de laatste keer dat hij mij heeft gezien.
1: Oh, yes, wow. Girl. Zeg, maar waarom? Want dat is toch niet modern, dames? Tegenwoordig de gelijkheid van mannen en vrouw, hè? Huh?
3: Ja, maar dat is een beetje zo wat hoffelijkheid. Ik ben op dat vlak wel wat klassiek. Ik heb dat wel graag, dat zo iemand u het gevoel geeft van ik zal dat hier wel even regelen. Ik vind dat wel tof.
2: Ah wel, 100% mee akkoord. Een man moet toch nog wel een gentleman zijn. Ja. Ook in deze we moeten allemaal gelijk zijn tijden. Daar gaat dat niet op, vind ik. Maar kijk, ik zou mijn kinderen op deze twee manieren opvoeden. De zoon, zou ik zeggen, jij moet later als je met een meisje gaat eten altijd betalen. De eerste keer. Ja. De eerste altijd. Ik ga hem zo opvoeden. En daarna mocht je wel afwisselen. Het moet geen golddigger worden waar je mee samen blijft. Hè. Dus het moet goed dingen. En de dochter zou ik zeggen, als u een date op de eerste date eigenlijk al op zijn gierige strepen staat, red flag.
1: Maar echt?
2: Red flag. Ja, echt waar. En je kan als dochter nog zeggen van, oh ja, maar ik wil wel delen hoor. Nee, hij moet zeggen, ik sta erop, ik betaal.
1: Ik smijt het even in onze app ook. Hè. Doe die even open, beste luisteraars, en discussieer even mee. Dus moet hij of moet hij niet betalen op de eerste date? En dan kan je zeggen, ik ben een vrouw en zeg ja, ik ben een vrouw en zeg nee, ik ben een man en zeg ja, ik ben een man en ik zeg nee. Dus dat we weten of mannen en vrouwen daar op dezelfde manier in staan eigenlijk.
2: Kijk, wij moeten al zwanger worden, kinderen krijgen, menopauze doorstaan, 1000 miljoen dingen, dan kan dat dinertje er wel van af.

0: Sarah, er is kei veel reactie op gekomen. Heel veel berichtjes. En het gaat eigenlijk, moet ik wel zeggen, alle kanten uit. Er zijn heel veel vrouwen die toch in ons team zitten. Die zoiets hebben van, de eerste keer kan hem wel betalen. Anders dan wordt het zeker geen tweede date. Maar hier, ik ben Els, een vrouw van 58 jaar. Ik heb dit nooit normaal gevonden, dat de man altijd betaalt. Wij gaan even goed werken. En zelfs in mijn jonge tijd deelden we de rekening. Ja, Els, maar het gaat over de eerste date, hè. Dat je u niet altijd moet laten trakteren. Alhoewel, Sigrid stuurt, Sarah. Nu moet ik spontaan aan de woorden denken van mijn papa zalige. Hij zei altijd, jij, Sigridje, jij mag nooit achter de jongens aanlopen. Zij moeten dat bij u doen en u steeds trakteren.
1: Zal ik eens even kijken naar de cijfers? Als ik eens kijk naar de cijfers, er wordt heel veel gereageerd. Vooral door vrouwen gereageerd, moet ik wel zeggen. En daar is het heel erg duidelijk. Ik denk dat tussen de 60% en 70% van de vrouwen vindt, ja, hij moet gewoon betalen op de eerste date. Kom aan, daar gaan we niet over zagen. Daar zijn jullie het, de dames, allemaal over eens. Bij de mannen ligt het een beetje meer 50-50. De mannen die zeggen, ja, ik ben een man en ik vind, ja, dat is toch wel de meerderheid van de mannen vindt, maar daar is zo meer zo, 55-45% op dit moment de hele tijd. Dus toch veel mannen die ook wel zeggen, ja, we zijn 2026, jullie willen emancipatie. Op welk vlak zou je dat dan op dit vlak ook niet willen?
2: Nee. Emancipatie vanaf date 2 of zo?
0: Ja, jawel, maar dat zeg ik ook. Dan moet je splitten, want je wilt als man geen niet de hele tijd op je kosten iemand hebben. Tenzij die dat wil en echt kan of zo. Hè. Maar als vrouw vind ik dan kun je wel inderdaad gaan splitten. Maar de eerste date. Maar nu komt er nu net nog een berichtje binnen van Catalina. En die gooit het nog over een andere boeg. Die zegt van, ik ben een vrouw en ik zeg nee. Want in deze huidige tijd van daten is het als man niet meer haalbaar om altijd te betalen op de eerste date. Ik hoor soms mensen die op 1 week 3 keer op eerste date gaan. Ja, met verschillende personen. Daar kan je toch niet altijd iemand anders voor laten opdraaien. Maar zeg, zo ene moest ik ook al niet hebben. Die 3 keer in eerste... Laat het al maar. Die moeten zich helemaal onthouden, die mensen.
1: Ja, en ook één man die gestudeerd van Kazendam, ik zou het wel heel spannend vinden om een vrouw te hebben die pertinent altijd gewoon wil betalen, omdat ze rijk is en dan ik dan zo bij haar meega en zij altijd zo. Ja, ik zou die rol ook wel eens willen. Ik kan me ook iets bij voorstellen.
0: Maar nee, we leggen ons neer bij het feit, moraal van het verhaal is, ja, wij willen dat de man nog de gentleman is die betaalt op de eerste date. Moet hij het of moet hij het niet? Hij moet het zeker.
3: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
4: Oh, wat was dat?
3: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
4: Ik was nog niet klaar!
3: Etias. Nu -20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
5: Yo, ik ben Adela Larbi en je kent me misschien van de Larger Than Life platenfilms.
6: Panzers for Life!
5: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
7: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
8: Goedemorgen. Er is grote verkeershinder op de E19 richting Antwerpen door een kettingbotsing in Kontich. Door Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
9: Even voor 7 uur is daar een kettingbotsing gebeurd. Daarbij zijn 9 voertuigen betrokken en 7 daarvan moeten getakeld worden. En dat geeft grote verkeersproblemen. Dus als je van Brussel naar Antwerpen moet, neem voorlopig de A12.
8: De linkerrijstrook is daar dicht. Er hing daar vanmorgen mist. En mogelijk is dat ook de oorzaak. Er vielen geen gewonden. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is vannacht een explosie gebeurd. De knal was tot kilometers ver te horen, bevestigt de politie. Die kwam samen met de brandweer ter plaatse. Er raakte niemand gewond. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is en waarom. Dat wordt nog onderzocht. Het gerecht onderzoekt een dreiging met een huurmoord die op het dark web besteld zou zijn. Dat is het afgesloten deel van het internet. Onderzoeksjournalist Joppen Uits.
10: Bij het parket van Waals-Brabant loopt inderdaad een opsporingsonderzoek naar een man tegen wie er in 2020 een huurmoord is aangevraagd op het dark web. En die man zelf en zijn vriendin zijn er stellig van overtuigd dat de ex van die vriendin die huurmoord heeft aangevraagd. Ze wist ook dat hij redelijk vaardig was met cryptomunten, dus het betaalmiddel dat op het dark web wordt gebruikt.
8: Volgens HLN wordt op het dark web voor 8 Belgen een huurmoordenaar gezocht. Er is geen bewijs dat er ook ooit echt zo'n huurmoord is uitgevoerd. Een kabinetsmedewerker van Vlaams minister Ben Weitz heeft een vals opiniestuk verspreid. Dat heeft KNAK ontdekt. De man bood zijn tekst aan verschillende redacties. Hij deed zich daarin voor als een man van 29 die Mohammed heet, moslim is en recent slachtoffer werd van gaybashing. De man wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media aan conservatieve stemmen minder ruimte geven dan die van pakweg een homoseksuele moslim. Maar geen enkele redactie heeft het opgepikt. Minister Weitz zegt dat hij van niks wist en noemt het een dom initiatief. De VS heeft haar bommenwerpers weggehaald op de luchtmachtbasis in Fairford in Groot-Brittannië. Die wordt gebruikt voor aanvallen op Iran. Vorig weekend zijn daar 5 mensen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen. De VS vreest voor de veiligheid van die basis. Hier en daar nog mist, maar geleidelijk komt de zon erdoor. We halen maxima van 19 tot plaatselijk 23 graden. Ook morgen krijgen we zo'n mooie nazomerdag. Maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
7: Dit is Joe Gold.
6: Alleen maar golden hits.
7: Uit de 60s,
6: 70s
7: en meer.

0: stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Proximus presenteert.
2: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is louche.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
6: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico, Brico City
7: en Brico Planet
6: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
7: 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% voor B-plus leden.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Tridici, dat betekent bij Ici Paris Excel jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Tridici deals op icipariexcel.be of bij je Ici Paris Excel. Ici Paris Excel.
9: Love to see you shine.
10: Schat, ik zie je graag.
11: Ja, maar?
10: Maar nee, geen maar.
11: Oh.
10: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
12: De Mr. Dutchess van Connections.
13: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
12: Tjuh, dat heb ik gemist. Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
14: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
15: Mmm, peren.
14: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
15: Kom, we peren hem.
14: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
16: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
17: Van plastic, metaal of drankkarton?
16: Dan mag het de zak in. Vost Plus.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
2: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
1: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
3: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
1: Minder en meer.
5: Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. Jongeren hebben al maar meer stress door school. Dat blijkt uit een internationale studie bij 15-jarigen. Ze kampen daardoor vaker met mentale klachten zoals angsten en depressieve gevoelens. Professor ontwikkelingspsychologie Bart Soenes.
3: Kadert in een bredere trend richting meer perfectionisme. Dus jonge mensen vandaag hebben vaker het gevoel dat ze perfect moeten zijn in bijna alles wat ze doen. Kunstacademie, hobby's, sport, waar ze ook wat druk zetten op hun time management voor school. En in perioden waar dat er meer economische instabiliteit is, zie je dat dat perfectionisme toeneemt.
2: De klachten zijn iets meer uitgesproken bij meisjes. In Lokeren, Oost-Vlaanderen, is er afgelopen nacht een ontploffing geweest aan een huis. De voordeur is weggeblazen en de ramen zijn kapot. Niemand raakte gewond. Politie en parket onderzoeken wat daar precies gebeurd is en waarom. En ook ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse. En er komen vervroegde parlementsverkiezingen in Spanje op 29 november. Dat heeft premier Sanchez aangekondigd in een televisietoespraak. In Spanje is al dagen groot protest door de wooncrisis in het land. Er zijn te weinig huizen, waardoor de prijzen snel stijgen. De regering had maatregelen aangekondigd om daar iets aan te doen, maar het Spaanse parlement heeft die vrijdag verworpen. We krijgen opnieuw een vrij zonnige dag, af en toe wat wolken en maxima van 19 tot plaatselijk 23 graden. Ook morgen krijgen we zo'n mooie nazomerdag. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
1: Dit is Joe Gold.
0: Met Alain Klaas.

Een hele goede morgen. De Whispers hebben alvast gehad. En the beat goes on. Ja, en die beat mag dan doorgaan. De stem is wel degelijk anders deze week. Geen Carlos Smits in je voormiddag hier bij Joe Gold. Ik mag de winkel eventjes openhouden. Maar er ligt nog altijd wel hetzelfde lekkers op het schap. Ja, het beste uit de 60s en 70s dus. We hebben er al twee uit de 70s gehad. Daarnet trouwens The Whispers dus. En ook Rod Stewart om dit uur mee te beginnen. Maggie May. Deze 5e oktober is in de muziekgeschiedenis toch wel een speciale dag. En vooral in 1962. Want op 5 oktober 1962 brachten de Beatles hun debuutsingle uit. Ja, en we kunnen niets anders dan die exact 64 jaar later nog eens draaien, dacht ik zo. Het was deze hier. Love.

0: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
1: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
2: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
1: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
2: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
1: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
3: Oh, zalig, hè.
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh.
4: Oei.
3: Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schatke, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
7: Voilà, ons huis is verzekerd.
6: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Zeg schat,
7: ja?
8: Die badkamer, daar is een lek geweest.
7: Oei.
8: Dat is een zwembad. Wat nu?
7: Oh, ik bel direct de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten, kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Relaxed.
10: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Bij CipariXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar 50 euro. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op CipariXL.be of bij je CipariXL.
13: Hallo, ik ben Angèle.
14: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
13: Bisous.
15: Ramen, deuren, veranda's?
16: Reinaars Aluminium.
17: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
18: Alleen maar golden hits
19: uit de 60s, 70s en meer.
18: Dit is Joe Go.

hele speciale intro toch wel, hè, dit nummer van ABBA. En die is heel toevallig ontstaan ook. Er stond namelijk een marimba in de hoek van de studio waar het nummer werd opgenomen. Dat is een soort xylofoon. En Benny wou er absoluut eens op spelen. En plots dacht hij, maar dat is nu precies wat we nodig hebben voor Mamma Mia. En zo werd het dus gebruikt in de intro van Mamma Mia. Beetje toevallig dus. Je luistert naar Joe Gold. We gaan volgende week de naam van deze zender extra in de verf zetten of extra laten blinken, zou ik eigenlijk moeten zeggen. Want we gaan iets heel strafs doen. Ik vertel er zo meteen alles over. Je wil het echt niet missen, dus blijf luisteren. Bob Marley en de Wailers, die zijn er zo meteen met No Woman No Cry. Eerst naar 1968 met Tommy James en de Shondells en

0: Yellow River was dit van Christy. Het had net zo goed de Tremolos kunnen zijn trouwens. Zij kregen het nummer als eerste aangeboden. Ze hebben het ook opgenomen, maar het bleef maar in de koelkast liggen. En zo kwam het dus uiteindelijk bij een andere groep terecht, Christy. En dat zal toch wel wat zuur geweest zijn voor de Tremolos, want die hebben er een echte wereldhit mee gescoord. Een gouden hit kunnen we zelf zeggen. En zo draaien wij er erg veel hier bij Joe Gold. En dat brengt mij automatisch bij wat we hier binnenkort gaan doen. We draaien namelijk ook regelmatig gouden duo's. En die kunnen volgende week bij Joe iets heel bijzonders opleveren.
1: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
0: Een goudstaaf, ja, dat heb je goed gehoord. We geven echt goud weg volgende week. Wat moet je doen? We gaan je vertellen naar welk gouden duo we telkens op zoek zullen gaan. Ik geef je een voorbeeld. Simon & Garfunkel. Als je dan eerst een nummer hoort van Paul Simon, daarna een nummer van Art Garfunkel en daarna een nummer van hen samen, dus die drie singles op een rij, dan moet je gewoon tijdens dat derde nummer, tijdens dat duet, het woordje gold doorsturen via de Joe-app. En dan geluk hebben dat de computer jouw naam eruit pikt natuurlijk. En dan krijg je dus dat goud van ons. Waarde is 2500 euro. En je weet hoe dat gaat met goud. Hè? Dat wordt elke week een beetje meer waard. Dus volgende week bij Joe. Goed luisteren, zodat je precies weet welk duo we precies zoeken. Steppenwolf, dat is de volgende hier bij ons. Eerst nog Sister Sledge en Lost in Music.

0: tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want volgende week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud. Gold!
1: Vier goudstaven. Vier keer 2500 euro.
0: Volgende week bij Joe Gold. Joe Gold.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken op het wijnfestival.
2: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
3: Oh, dan de thee. En de thee?
2: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: En de thee.
2: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Kop of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Oei.
8: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
8: Ja, en hoe verder liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
8: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
9: Dat is Imo!
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
11: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
12: Ook in mij?
11: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
13: Achter jou staat Xerius.
14: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
15: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
14: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
15: Nee, ja, dat lukt niet.
14: Etias. Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
16: Wij zijn tevreden over uw werk.
14: Maar?
16: Nee, geen maar.
14: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?

Ik vind het echt een prachtige gitaar in dit nummer. Die werd niet gespeeld door Al Stewart, maar het was wel zijn gitaar. Ze werd namelijk bespeeld door de man die eigenlijk altijd aan de keyboards zat bij Al Stewart. Peter White was dat. Maar het was duidelijk een multitalent, want hij kon dus ook prachtig gitaar spelen, maar had er zelf geen. Dus mocht hij die van Al Stewart lenen om dit nummer in te oefenen en uiteindelijk ook in te spelen in de studio. On the Border. Ik heb hier nog twee nummers die ons tot bij de grens van 1 uur moeten brengen. Dat is Queen zometeen met We Are The Champions en deze prachtige Don McLean en Crying.

0: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is loesje.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
5: Een goeiemorgen. 2 op de 3 leerkrachten zouden vandaag opnieuw voor een job in het onderwijs kiezen. 1/5 van hen wel enkel onder voorwaarden. Zoals een hoger loon, kleinere klassen en minder papierwerk. Dat blijkt uit de nieuwe rondvraag van de Artevelde Hogeschool. Stefanie van der Heren.
6: Lesgeven op zich wordt niet in vraag gesteld. Hun kerntaak doen ze met heel veel liefde. Dat blijkt uit alle bevragingen. Maar de omstandigheden waarin ze hun beroep moeten uitoefenen worden wel moeilijker en ze staan meer onder druk. Dus dat verrast ons helemaal niet dat er heel wat leerkrachten aangeven. De voorwaarden moeten wel anders.
5: 1 op de 10 leerkrachten zou absoluut niet meer voor het onderwijs kiezen. Er komen vervroegde parlementsverkiezingen in Spanje op 29 november. Dat heeft premier Sanchez aangekondigd in een televisietoespraak. In Spanje is al dagen groot protest door de wooncrisis in het land. Er zijn te weinig huizen, waardoor de prijzen snel stijgen. De regering had maatregelen aangekondigd om daar iets aan te doen, maar het Spaanse parlement heeft die vrijdag verworpen. En de Lokerse feesten hebben hun eerste headliner voor volgende zomer bekendgemaakt. Bryan Adams speelt er op woensdag 4 augustus. Lokeren wordt een stop tijdens een Roll with the Punches tour. Tickets zijn vanaf vrijdag te koop. Opnieuw vrij zonnig, af en toe wat wolken en maxima van 19 tot plaatselijk 23 graden. Ook morgen mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en ook frisser.
4: Dit is Joe Gold.
1: Met Alain Klaas.

0: Als je de afgelopen minuten even je ogen hebt gesloten, dan zat je er misschien wel op die zeilboot van Christopher Cross.
1: Joe Gold.
0: Handig, hè? Zonder dat je ervoor uit je stoel moet. Een reis rond de wereld met die engelenstem van Christopher Cross en Sailing. Hele fijne maandag. Eventjes geen Karel Schmitz hier in de voormiddag. Die zit misschien wel ergens op een boot in Scandinavië op dit moment. Wie zal het zeggen? Terwijl hij geniet, neem ik het eventjes over hier tussen 10 en 12. En de King, die is nooit heel ver weg hier bij Joe Gold. Hij komt eraan met It's Now or Never. Eerst nog naar een man die vandaag, exact 27 jaar geleden, dus op 5 oktober 1999, speciaal nieuws had. Namelijk dat zijn legendarische band The Who opnieuw zou optreden. Dat was groot nieuws en het gebeurde uiteindelijk ook eind oktober. En het was een van de eerste concerten die wereldwijd werd gestreamd op het internet. Maar de capaciteit van het internet was er op dat moment duidelijk nog niet klaar voor, want dat draaide volledig in de soep. Maar het concert zelf was wel legendarisch. We gaan nog eens luisteren naar de man die dat nieuws aankondigde op 5 oktober 1999. Dus Roger Daltrey en Without.

0: je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
1: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
2: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
1: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
2: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
1: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
3: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Verisure. Zoveel meer dan een alarm.
4: Hoe mag die steek gebakken zijn?
5: Gebak, bleu, dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, Rosé, zoals ze zeggen, hè.
6: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
5: Bleu.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
0: Dit is Joe Gold.

Whatever You Want van Status Quo. En dat begon bij Andy Brown op een cassetje. Hij had de grote lijnen al klaar en liet het aan Rick Parfitt horen. Die zag het meteen zitten, maar toen ze in de studio kwamen, vond de producer dat het nummer nog een beetje te kort was. Er moest nog een solo bij. Ongelooflijk wat er toen gebeurde. Andy ging even apart zitten en had naar eigen zeggen in 5 minuten had hij alles klaar. Die solo volledig klaar, op de piano trouwens, terwijl je bij Status Quo toch vooral aan gitaren denkt. Ja, 5 minuten, langer heeft het niet geduurd. Ik ben soms zelf langer bezig om te beslissen wat ik op mijn boterham zal smeren en dat levert nooit iets op dat op nummer 82 staat in onze 70's top 1000, dat kan ik wel zeggen. Straks Nat King Cole met Unforgettable, eerst de Bee Gees en doedoedoem, dat ritme van hun volgende plaat ontstond door het geluid van hun auto op een brug. Ze reden over een brug en dat geluid hoorden ze en toen dachten ze, maar dat is wat dit nummer nodig heeft. We gaan er nog eens naar luisteren. Jive Talking.

Marianne Rosenberg met Ich bin wie du. En wat je misschien niet weet, is dat er ook een Engelse versie is van dat nummer. Daarin zingt ze A VIP. Dat klinkt dus precies hetzelfde qua melodie als Ich bin wie du, maar ineens gaat het dan over een belangrijke persoon. Maar je hebt het gemerkt, wij houden het graag bij die originele Duitse versie. En zelfs als dat Duits van jou een beetje roestig is geworden sinds de schoolbanken, ik ben er toch wel redelijk zeker van dat je dat refreintje vrolijk hebt meegebruld daarnet. Ja. Geef het maar toe. Zometeen verlaten we de dansvloer even om te genieten van America en het geweldige A Horse With No Name. Maar voor nu mag het nog wel eventjes verder vooruit gaan met Billy Paul en Thanks For Saving My Life.

0: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
1: Oh, een eekhoorn.
0: Een safari in de jungle.
1: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
0: Of maak van je koffiezet...
1: Voilà, uw koffie.
0: Een professionele espresso-machine.
1: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella... met caramel frappissimo al pistachio... met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
2: Make it extra.
0: Cash, het knasspel van de Nationale Loterij... waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: klinken op het wijnfestival.
3: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
4: Oh, dan de thee. En de thee?
3: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: En de thee?
3: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
5: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de larger-than-life patserfilms.
6: Patsers for life!
5: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
9: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
10: Van plastic, metaal of drankkarton.
9: Dan mag het de zak in. Vost Plus.

0: of wij willen dansen. Ja, als zo'n leuk nummer is, dan is de kans op een ja op die vraag natuurlijk wel redelijk groot. Cliff Richard, al was 10 jaar eerder ook al wel een hitje voor Bobby Freeman. Astrid is er zo meteen om 12 uur. Astrid Philips, zij begeleidt je richting Raf van Brussel, want die is er dan weer om 3 uur. En ook bij haar kom je nog meer te weten over die straffe actie van ons, het echte goud, dat we volgende week je zullen weggeven bij Joe Gold. Dat blijft toch echt wel heel straf. Straks draaien we Joe en Armour Trading met Drop the Pilot. Eerst een man die de sfeer na een paar seconden meteen al kan veranderen. In de zwoele richting dan meer bepaald. Ja, met zo'n stembanden is dat geen verrassing. Barry White en You're the First, the Last, My Everything.
1: We got it together, didn't we?

0: smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
2: Een goedemiddag. De politie gaat donderdag en vrijdag extra controleren op afleiding achter het stuur, dus vooral gsm'en terwijl je rijdt. Vorig jaar werden in Vlaanderen elke dag gemiddeld 136 bestuurders betrapt. We beseffen wel al maar meer dat rijden en gsm'en tegelijk gevaarlijk is. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, VSV. Werner de Doppeleer.
3: We hebben 2 metingen uitgevoerd. Daaruit blijkt dat steeds meer mensen zich bewust zijn dat hun eigen gsm-gebruik aan het stuur in het verkeer problematisch is. Dat is gestegen op 1 jaar tijd van 35% naar 42%. Dus meer dan 4 op de 10 mensen die de gsm gebruiken achter het stuur zeggen momenteel, ik vind dat eigenlijk een probleem.
2: De VSV lanceert een nieuwe campagne met tips om minder afgeleid te zijn door je gsm. De politie heeft een man van 47 opgepakt na het dodelijk ongeval van gisteravond in Balen in de provincie Antwerpen. Een auto reed daar een voetganger van 28 dood en pleegde vluchtmisdrijf. Een tweede voetganger bleef ongedeerd. Uiteindelijk vond de politie de bestuurder terug. De man had gedronken en hij wordt nu verhoord. De Brusselse regering gaat de woning van de minister-president verkopen. Dat staat in het begrotingsakkoord dat gisteren is afgeklopt. Het gaat om een herenhuis in het Warandepark. Het moet tussen de 10 en de 20 miljoen euro opleveren. De minister-president zal binnenkort op het Koningsplein wonen, waar de regering ook officieel zetelt. 2 op de 3 leerkrachten zouden vandaag opnieuw voor een job in het onderwijs kiezen. 1/5 van hen wel enkel onder voorwaarden. Zoals een hoger loon, kleinere klassen en minder papierwerk. Dat blijkt uit de nieuwe rondvraag van de Artevelde Hogeschool. Stefanie van der Heren.
4: Lesgeven op zich wordt niet in vraag gesteld. Hun kerntaak doen ze met heel veel liefde. Dat blijkt uit alle bevragingen. Maar de omstandigheden waarin ze hun beroep moeten uitoefenen worden wel moeilijker en ze staan meer onder druk. Dus dat verrast ons helemaal niet dat er heel wat leerkrachten aangeven. De voorwaarden moeten wel anders.
2: 1 op de 10 leerkrachten zou absoluut niet meer voor het onderwijs kiezen. 2 Duitsers en een Amerikaan krijgen de Nobelprijs voor de geneeskunde. Dat is zo net bekendgemaakt op de jaarlijkse ceremonie in Zweden. De 3 krijgen de prijs voor hun onderzoek om cellen te analyseren op basis van lichttechnieken. Ze toonden aan hoe zenuwcellen vormgeven aan herinneringen, emoties en gedrag in de hersenen. De winnaars krijgen naast die erkenning ook ongeveer 1 miljoen euro. En dat Remco Evenepoel gisteren weinig overschot had toen hij in de sprint Europees kampioen werd, heb je intussen wel gezien. Maar nu kennen we ook het precieze verschil tussen hem en de Italiaan Ciccone. 0,00028 seconden of 2800ste van een seconde. Heel erg nip dus, maar Evenepoel was er natuurlijk niet minder tevreden om. Veel zon vanmiddag, af en toe wat wolken, maximaal tot 23 graden. Ook morgen nog mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wisselvallig en frisser.
1: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Yes, all in the mood for a melody. Na een schoon zonnig weekend denk ik wel dat dat aan de orde is. Een schoon zonnig weekend dat we nog eventjes verder zetten op die dansvloer dan vooral. Met Chubby Checker nu en The Twist. Goedemiddag.

Sherbet Mochen houden ze uit op deze maandag 5 oktober. Schone maandag tot nu toe al, maar ik ben er zeker van dat je dat ook zal kunnen zeggen. Van volgende maandag 12 oktober, dan wordt die Joe Colter echt eentje met een gouden randje. Want vanaf volgende week maandag delen we namelijk goudstaven uit hier bij Joe Colter. Telkens eentje ter waarde van €2.500. Wat ga je moeten doen? Dat is twee artiesten horen die uiteindelijk ook een gouden duo zullen vormen. Hoor je de twee artiesten apart en daarna dus als gouden duo, mag je gold doorsturen in de app. Maar dat is dus voor volgende week. Nu doen we het vooral met de gouden stemmen. Onder andere die van Donna Summer nu.

0: Joe Cocker, you are so beautiful. Ik ben afgelopen weekend trouwens een paar dagen naar Ibiza geweest. Stranden gaan bezoeken, clubs ook wel, maar toch ook strandjes. En die stranden, die goede sfeer, daar hebben geïnspireerd. Tot bij de Beach Boys zometeen met hun Good Vibrations.
1: Een tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
2: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
1: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
2: Want volgende week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
1: Luister naar onze Golden Hits.
2: Ontdek het gouden muzikale duo.
1: En misschien win jij echt goud. Gold!
2: Vier goudstaven. Vier keer 2500 euro.
1: Volgende week bij Joe Gold. Joe Gold.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
3: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
6: klinken op het wijnfestival.
5: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
6: Oh, dan de thee. En de thee?
5: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: En de thee.
5: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
7: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
8: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
7: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
8: Chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
7: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
8: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
10: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
11: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
12: en Brico Planet
11: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
12: 20% korting op alles.
11: En zelfs 25% voor B-plus leden.
12: Want zelfgemaakt
11: is slim bespaard.
12: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
13: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
14: Hurman. Zet de puntjes op de O.
13: Ontdek nu de Hurman Deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op hurman.be.
15: Ramen, deuren, veranda's. Reinhards
16: Aluminium. Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

Lay Back in the Arms of Someone. Smokey kreeg je net nog bij Joe Gold. En het was terwijl hij zich aan het verdiepen was in de Oosterse filosofie en meditatie dat James Warren dit nummer hier schreef. Everybody's gonna learn sometime. Dit is The Corgis.

0: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
1: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
2: Peren.
1: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
2: Kom, we peren hem.
1: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
4: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
6: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
7: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
6: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
7: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
6: Ramen, deuren, veranda's?
8: Reinaars Aluminium.
7: Vind je vakman op reinaars.be.
9: Bij SuperXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar €35. Dat zijn de Prix du C-deals op SuperXL.be of bij je SuperXL.
10: Wel, je hebt geen gaatjes.
11: Waar?
10: Nee, geen maar.
11: Afvalvoer.
10: Wat blieft?
9: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?

Stevie Wonder nog, Isn't She Lovely, op deze zeer schone maandagmiddag, 5 oktober. Zo tof dat je erbij bent, hè, bij Joe Gold, daar zit je goed. Ik neem jezelf graag mee tot 3 uur deze middag. En daarna is er uiteraard weer Raf van Brussel. Maar mag ik jou deze hier toch al serveren? Ook al is het nog maar middag, zo'n klein beetje pompen, graag toch. Hè? Claude François nu en Magnolias Forever.

0: Maximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker, die staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is Loesje.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Ja, dat was de deur.
4: Ja.
5: En wat nu?
4: Ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 4 dagen. Join the Feel Good Club.
8: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied.
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
11: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
12: Een goedemiddag. 2 Duitsers en een Amerikaan krijgen de Nobelprijs voor de geneeskunde voor een belangrijk onderzoek in de neurowetenschap. Expert Martijn Peters legt uit.
13: Voor wetenschappers is het heel lang moeilijk geweest om te bestuderen hoe onze hersenen precies werken. Dus bijvoorbeeld hoe we dingen kunnen onthouden of hoe we ons gaan gedragen. Maar deze wetenschappers hebben een lichtschakelaar ontworpen waarmee je specifieke hersencellen aan en uit kan zetten en zo gaat bestuderen van wat precies hun effect is op onze hersenen.
12: De winnaars krijgen naast de erkenning samen ook ongeveer €1 miljoen. De politie controleert donderdag en vrijdag extra op afleiding achter het stuur. Dat is vooral gsm'en terwijl je rijdt. Vorig jaar werden daar in Vlaanderen elke dag gemiddeld 136 bestuurders mee betrapt. Daarom lanceert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een nieuwe campagne met tips.
14: De tips zijn samen te vatten onder de noemer 1, 2, 3, focus. Dat betekent, als je in de wagen stapt, ja, stel dan eerst alles in voor vertrek wat je nodig hebt, bijvoorbeeld muziek en gps. Verbind vervolgens je toestel met de wagen en leg die gsm zelf dan veilig weg op een plek waar je er niet kunt naar kijken of niet bij kan.
12: De politie heeft een man van 47 opgepakt na het dodelijk ongeval van gisteravond in Balen in de provincie Antwerpen. Een auto reed daar een voetganger van 28 dood en pleegde vluchtmisdrijf. Een tweede voetganger bleef ongedeerd. Uiteindelijk vond de politie de bestuurder terug. Die man had gedronken en hij wordt nu verhoord. De Brusselse regering gaat de woning van de minister-president verkopen. Dat staat in het begrotingsakkoord dat gisteren is afgeklopt. Het gaat om een herenhuis aan het Warandepark en dat moet tussen de 10 en de 20 miljoen euro opleveren. De minister-president zal binnenkort op het Koningsplein wonen, waar de Brusselse regering ook officieel zetelt. Het is op dit moment niet mogelijk om op de borden van de stations te zien of je trein wil rijden en wanneer. Spoornetbeheerder Infrabel kampt met een IT-storing. Het benadrukt dat het niet om een hacking gaat en dat ze het probleem snel proberen op te lossen. En Estland gaat zich beter wapenen tegen mogelijke aanvallen van buurland Rusland. Het verplaatst troepen naar een basis dicht bij de grens met Rusland. En Estland trekt zijn defensiebudget met meer dan 40% op, onder meer om lange afstandsraketten te kopen. Estland is een voormalig deel van de Sovjet-Unie. Het land wil klaar zijn voor mogelijke agressie vanuit Rusland. Flink wat zon vanmiddag, af en toe wat wolken en maxima tot 23 graden. Ook morgen nog mooi nazomerweer, maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
11: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Ah wel, ja, het zijn nog zo'n paar van die zonnige, warme dagen. Dus misschien is dat wel het ideaal moment ook om nog even rond een kampvuurtje buiten te zitten. Met z'n allen, met een hele bende aan vrienden of familie. Het is maar een ideetje. Bij de Beatles kan het alvast met Hey Jude. Welkom hier nog steeds bij Joe Gold, waar je komend uur nog muziek mag verwachten. Bijvoorbeeld van CCR, Elton John en Kiki Dee doen ook al mee. En hier dan weer de Cats, ja, richting de Nederlanders met de Cats dus.

0: met Celebration. En zometeen nog eens die artiest die de rockmuziek voorgoed veranderde. Deed hij al in 66. Jimi Hendrix met Hey Joe. Hoor je meteen ABBA nog. The Name of the Game.
1: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
4: Oh, een eekhoorn.
3: Een safari in de jungle.
4: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
3: Of maak van je koffiezet.
4: Voilà, uw koffie.
3: Een professionele espresso-machine.
4: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
5: Make it extra.
3: Cash, het knalspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
1: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
3: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
7: Oh, wat was dat?
3: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
7: Ik was nog niet klaar!
3: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
8: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
10: In het leven is het altijd een. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
11: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.

Jimi Hendrix en Hey Joe Gold dan eigenlijk een beetje. Maar hey, jij daar ook vooral. Misschien is het wel een goed momentje om de ogen even te sluiten. Dit is de muziek die er naar vraagt, hoor. Je ogen sluiten en je dan helemaal boven de toppen van het Andesgebergte wanen. Want er komt Peruaanse volksmuziek aan, van die betoverende muziek zelfs, met Simon & Garfunkel in El Condor Pasa. Nou, Don't Go Breaking My Heart. Dit zijn Elton John en Kiki Dee.

dromen en dan vooral de blik ook op oneindig met Simon & Garfunkel, El Condor Pasa. Goedemiddag, het is weer tijd om nog eens gas te geven met Jimmy Bohorn dan nu, Dance Across the Floor.

0: weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
1: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op €1000.
2: €1000? Ja, dan heb je de chance weg.
1: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
2: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
1: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
3: Hallo, ik ben Angèle.
4: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
3: Bisous.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
6: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
7: Van plastic, metaal of drankkarton?
6: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
8: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad, een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
10: klinken op het wijnfestival.
9: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
10: Oh, dan de 10. En de 10?
9: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met

Goedemiddag Dutjes, hier bij Joe Gold met de muziek van CCR, Creedence Clearwater Revival. I put a spell on you. Het is tijd om de 70s feel good erbij te halen dan nu. Met Moments and Whatnots nu in Girls.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag. Rond deze tijd wordt in Gent de jury samengesteld voor het assiseproces over de dood van Dien. De kleuter van 4, die 4 jaar geleden werd gevonden in Zeeland. Hij werd meegenomen door Dave de Kok, een vriend van zijn moeder. Die staat terecht voor doodslag en ontvoering met de dood tot gevolg. En zijn intussen ex-vriendin staat terecht voor ontvoering. Donderdag start het proces dan echt. Al maar meer bedrijven in ons land worden het slachtoffer van cybercriminelen. Het Centrum voor Cybersecurity, CCB, kreeg dit jaar al bijna 590 meldingen binnen. Volgens Miguel de Bruiker van het CCB worden cybercriminelen al maar slimmer, onder meer door AI te gebruiken.
3: Om het slachtoffers beter te gaan kiezen, maar ook om hun aanvallen veel concreter en veel meer gericht en veel geloofwaardiger te gaan uitvoeren. Bijvoorbeeld het aantal unieke phishing links dat we dagelijks detecteren, is ongeveer verdubbeld op een paar maanden tijd. Unieke links waarbij er telkens een klein beetje iets verandert, waardoor dat de detectie veel moeilijker wordt.
2: De dag na Open Bedrijvendag houdt het CCB daarom Gesloten Bedrijvendag. Niet om mensen buiten te houden, maar wel de cybercriminelen. En Estland gaat zich beter wapenen tegen mogelijke aanvallen van buurland Rusland. Het verplaatst troepen naar een basis dicht bij de grens met Rusland. En Estland trekt ook zijn defensiebudget met meer dan 40% op, onder meer om lange afstandsraketten te kopen. Estland is een voormalig deel van de Sovjet-Unie. Het land wil klaar zijn voor mogelijke agressie vanuit Rusland. Veel zon vanmiddag, af en toe wat wolken en maxima tot 23 graden. Ook morgen nog mooi nazomerweer, maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
1: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

gouden hits. Helemaal on point hier bij Joe Gold. Met deze Wonderful Tonight van Eric Clapton. En vanaf volgende week, vanaf maandag 12 oktober, tandje bijsteken zelfs op dat vlak. Dan gaan we ook nog eens op zoek naar gouden duo's. Als je twee artiesten van dat gouden duo ook eerst apart hoort en daarna uiteindelijk samen, dan maak je kans op een goudstaaf ter waarde van 2500 euro van de Europese goudstandaard. Hoor

shame, shame van Shirley Goodman. Onder andere die eigenlijk al muziek maakte sinds de jaren 50. Maar dit is een hit van haar van mid jaren 70 dan weer. Shirley and Company dus met shame, shame, shame. Goedemiddag, ik heb Looking Glass zo meteen met Brandy, You're a Fine Girl. Na Ike en Tina, River Deep.

0: was eigenlijk een bekantje, maar toch een nummer 1 hit geworden. En zo terecht ook. Een heerlijk nummer vind ik dat. Brandy, You're a Fine Girl van Looking Glass. Straks voor 3 uur nog muziek van Elvis Presley. Tony Christie komt er nog aan te pas. En zo meteen al de enige song uit de film Grease die genomineerd werd voor een Oscar.
1: Ik ben het beu!
2: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder liever?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
3: Dag, Simo.
4: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
10: Herman. Zet de puntjes op de O.
9: Ontdek nu de Herman Deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op herman.be.
11: Proximus presenteert.
12: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
13: Ja.
12: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
13: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
12: Nee, dat is louche.
11: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
14: Ramen, deuren, verandas?
15: Lijnaars Aluminium.
16: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op lijnaars.be.

1978 zitten we daarmee. Met Racy, Lay Your Love on Me. En nu gaan we dan behoorlijk meer terug in de tijd. Naar 56 dacht ik dat het was. Toen Elvis Presley ook besloot om op de Hound Dog kar te springen. Of te swingen met de heupen dan misschien eerder. Want Hound Dog was al eerder uitgebracht. Maar toen was het meer in een cabaretversie dat je die kon krijgen. Er mocht behoorlijk wat rock'n'roll saus ook over, dacht Elvis Presley toch. Dit is met Hound Dog. You ain't

What can I say? Wel, spreken is zilver, zwijgen is goud, was het zeker. Dus dat hoeft misschien ook niet altijd. Van de gouden uitspraken naar het gouden tijdperk van de glamrock dan zo meteen. En dat gaan we ontdekken met Fox on the Run nog van Sweet naar deze Tony Christie.

0: tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want volgende week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud. Gold!
1: Vier goudstaven. 4 keer 2500 euro.
0: Volgende week bij Joe Gold. Joe Gold.
2: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patser films.
3: Patsers for life!
2: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: klinken op het wijnfestival.
4: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
5: Oh, dan de die. En de die?
4: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: En de die.
4: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
6: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
7: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
6: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
8: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Hallo, ik ben Angèle.
11: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
10: Bisous.
12: Predici, dat betekent bij Ici Paris Excel jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Predici-deals op icparisexcel.be of bij je Ici Paris Excel. Ici Paris Excel. Love to see you
13: shine. De Mischief Dutchess van Connections.
14: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Koei Boeri.
15: Doe me, gemist.
16: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
0: Alleen

Adamo, Inshallah. En als dat wel iets is voor jou om zo goed mee te brullen met muziek. Straks is er ook nog een Gloria van Dem bij Raf van Brussel. Ik ben al even gaan piepen, maar dan weet je dat je jouw keel alweer mag smeren. Hier nog even muziek van Andrew Gold. Zeer funny plaat eigenlijk, hè. Over Andrew Gold die 9 was en die toen plots nog een klein zusje kreeg. En zich toch een klein beetje een lonely boy voelde.

0: smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van Mijn Restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag. In Gent wordt de jury samengesteld voor het assiseproces over de dood van Dien. Dat is een kleuter van 4 die 4 jaar geleden werd gevonden in Zeeland. Hij werd meegenomen door Dave de Kok, een vriend van zijn moeder. Die staat terecht voor doodslag en voor ontvoering met de dood tot gevolg. En zijn intussen ex-vriendin staat terecht voor ontvoering. Donderdag start het proces dan echt. Al maar meer bedrijven in ons land worden het slachtoffer van cybercriminelen. Het Centrum voor Cybersecurity, CCB, kreeg dit jaar al bijna 590 meldingen binnen. Volgens Miguel de Bruiker van het CCB worden cybercriminelen al maar slimmer. Onder meer doordat ze AI gebruiken.
3: Om het slachtoffers beter te gaan kiezen, maar ook om hun aanvallen veel concreter en veel meer gericht en veel geloofwaardiger te gaan uitvoeren. Bijvoorbeeld het aantal unieke phishing links dat we dagelijks detecteren, is ongeveer verdubbeld op een paar maanden tijd. Unieke links waarbij er telkens een klein beetje iets verandert, waardoor dat de detectie veel moeilijker wordt.
2: De dag na Open Bedrijvendag houdt het CCB daarom gesloten bedrijvendag. Niet om mensen buiten te houden, maar wel die cybercriminelen. En in de Zwarte Zee zijn 2 doden gevallen bij een incident met een Turks schip dat met graan vanuit Oekraïne onderweg was naar Italië. 11 andere mensen konden gered worden, dat meldt de Roemeense minister van Buitenlandse Zaken. Op dat schip brak brand uit, volgens Roemeense media, na een drone-aanval. Maar dat is nog niet bevestigd. Veel zon, soms wat wolken en maxima tot 23 graden. Ook morgen nog mooi nazomerweer, maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
1: Dit is Joe Gold
4: met Raf van Brussel.

0: romantiek op standje Alles of Niks met Yvonne Elliman.
1: Joe Gold.
0: Goedemiddag. Remco Evenepoel heeft gisteren Europees goud gepakt. En daar had hij 0,00028 seconden voorsprong voor nodig. Maar dat is geen verschil meer. Hè. Dat is bijna een administratieve afrondingsfout. Na bijna 200 kilometer koersen beslist uiteindelijk een fractie van een seconde wie met de Europese trui naar huis mag gaan. Wielergeschiedenis is het. En zijn echtgenote Umi die glunderde. Nu, het zou voor de link met mijn openingsplaat makkelijker geweest zijn, moest Remco met een Gloria getrouwd geweest. Maar zwart, het is wat het is. Welkom!

Feelings uit 1975. Boris Albert die probeert zijn gevoelens voor een verloren liefde te vergeten, dus maar slaakt daar voor geen meter in. Wat hij dus doet, is een dikke 3 minuten lang proberen niet aan iemand te denken, terwijl hij uitsluitend over die persoon zingt. Mauricio Alberto Kaiserman, want zo heette de man in het echt. Boris Albert dus. Vandaag is het Get Funky Day. Get Funky Day. Ja, dan kan je natuurlijk moeilijk een brave wals gaan opzetten. Hè. Dus ik heb iets klaarstaan waarop je een dansje kan placeren in uw living. Dat is volledig toegestaan dus. Chaka Khan dus bijvoorbeeld. Met I'm Every Woman.

0: ga je van glimlachen. Hè? Burt Bacharach, die schreef het, Tom Jones, die zong het en Hollywood zette het op het grote scherm. Die Tom Jones, die moest zelf trouwens eerst overtuigd worden, maar uiteindelijk werd die What's New Pussycat een dikke klassieker natuurlijk. Straks, dat betekent na de reclame, ga ik een song draaien die eraan herinnert dat alles zo wel zijn momentje heeft. Denk aan komen en gaan, lachen en huilen, maar vooral blijven draaien, draaien, draaien.
1: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
2: Even bollen met z'n
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Relaxed.
3: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
6: Ja, ik bel rap de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 4 dagen. Join the Feel Good Club.
9: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Kijk, hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
9: Info op telenet.be.
10: Wel, ik ga eens gaan kijken.

Gilbert O'Sullivan over trouwen, dus over liefde, over ringen, mooie woorden en blijkbaar genoeg gedoe om er een bijzonder vrolijk liedje over te schrijven. Matrimony, zometeen heb ik op maandag in de Songspion weer een muzikaal verhaal voor jou. En het is toch wel een speciale bekentenis van een heel bekende Amerikaanse komiek over een heel bekende Amerikaanse zanger, namelijk Prince.

0: De Songspion.
1: Ik heb voor jou een verhaal van Amerikaanse komiek Dave Chappelle, die het ooit vertelde in een interview en later verwerkte in zijn beroemde Prince-sketch uit de tv-show Chappelle's Show. Op een nacht belandde die comedian op een feestje waar ook Prince aanwezig was. Wat volgde klinkt eigenlijk een beetje als het begin van een flauwe grap. Prince nodigde het gezelschap uit voor een basketbalwedstrijd, midden in de nacht. En volgens de aanwezigen verscheen hij niet in een sportuitrusting, maar gewoon in zijn typische Prince-stijl, inclusief laarzen en flamboyante kledij. Maar schijnbedriegt, want Prince die bleek verrassend goed te kunnen basketballen en zijn ploeg won de wedstrijd dan ook. En alsof dat nog niet vreemd genoeg was, nodigde Prince iedereen daarna uit naar zijn thuis om pannenkoeken te komen eten. Dus stel je voor, je verliest een nachtelijke basketbalmatch van Prince en een uur later zit je aan tafel pannenkoeken te eten. Het klinkt een klein beetje als een comedy sketch, maar het is waar gebeurd. Het beeld van Prince, die midden in de nacht een groep comedians uitdaagt voor een basketbalmatch, hen verslaat en vervolgens pannenkoeken laat serveren, is ongeveer het meest Prince-achtige verhaal dat je kan bedenken.
0: Dit is Joe Gold.

0: tekstschrijfster Nelly Bijl die schreef dit nummer over een racepiloot, terwijl Wiltura zelf in die periode een grote voorliefde voor snelle wagens had en zelfs een Porsche kocht. Ik spreek dan in de late jaren 60 natuurlijk. Arme Joe, later onsterfelijk gemaakt door Noordkaap. Noordkaap met Stijn Meuris, naar aanleiding van het Turalura-project waarin bekende Vlaamse artiesten een Tura-nummer onder handen namen en coverden. Straks, na de reclame, 4 minuten muzikale vitamine D. En zelfs als het buiten grijs is of mistig zoals vanochtend, krijg je hier spontaan beter weer van.
1: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
2: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
1: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
2: Chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
1: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
3: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
4: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
3: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
4: Nee, ja, dat lukt niet.
3: Eetjas. Nu -20% op de Eetjas autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op eetjas.be.
5: Hoe mag die steek gebakken zijn?
6: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Nee, zoals ze zeggen. Hè.
5: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
6: Bleu.
7: Kop
8: of munt? Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design? Vermogen of rijbereik? Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
9: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
8: is wie er mag rijden. Yes, munt.
9: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
12: Achter jou staat Xerius.
13: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
14: Peren.
13: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
14: Kom, we peren hem.
13: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
15: Schat, ik zie je graag.
16: Ja, maar...
15: Maar nee, geen maar.
16: Oh.
15: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?

0: Een miljoen in drie tellen, dat is financieel niet meteen waterdicht, maar als poptitel werkt het uitstekend. Hè? Dream Express met een million in 1, 2, 3 over centen gesproken. Zeg, hou je vast voor dit.
1: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
0: Ja, het is moeilijk te geloven, hè? Maar het is zo. Vanaf volgende week maandag kan je hier bij Joe Gold echt goud winnen. En eigenlijk moet ik dat doen zoals de presentatoren van vroeger. Hè? Echt goud, lieve vrienden. Want we mogen goudstaven weggeven. Goudstaven. Echt, wat moet je niet... figuurlijk, hè? Niet figuurlijk. Hè? We mogen echt goudstaven ter waarde van 2500 euro weggeven. Wat moet je doen? Wel, je moet goed luisteren naar onze gouden duo's. Hoor je eerst twee artiesten apart en daarna samen in één nummer? Dan weet je hoe laat het is. Dan moet je meteen gold in de Joe-app sturen. En dan maak je kans op een goudstaaf van de Europese Goudstandaard. Dus oren open, want hier bij Joe Gold kan je een golden hit straks ook letterlijk goud opleveren.
2: Joe Gold.
1: Win een goudstaaf. Ter waarde van 2500 euro.

0: Drie akkoorden, een ocarina, dat is zo'n fluitje. En meer hadden de Trucks eigenlijk niet nodig om in 1966 van een eerder geflopte song een wereldhit te maken. Wild Thing. Na het nieuws heb ik een duidelijke opdracht voor jou. Zet die funky muziek op en laat de rest maar even wachten.
1: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
2: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
4: Proximus presenteert.
5: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
6: Ja.
5: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
6: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
5: Nee, dat is louche.
4: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
0: Met Niels Rosa Peralta. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. In Luik heeft de politie al 16 mensen opgepakt bij de scholierenprotesten, dat meldde Franstalige media. Aan verschillende scholen blokkeerden leerlingen de toegang. Relschoppers staken vuurwerk af, staken steps in brand en gooiden met eieren. De leerlingen protesteren tegen de hervormingen in het Franstalige onderwijs. Ook vorige week waren er al heel wat protesten die uit de hand liepen. Aan het Hof van Assise in Gent is het proces over de dood van de kleine Dien gestart met de jury-samenstelling. Dien is de kleuter van 4 die 4 jaar geleden dood teruggevonden werd in Zeeland. Dave de Kok, zijn vaste oppas, had de jongen ontvoerd en bracht hem om het leven. Hij was ook een vriend van Diens moeder. Je hoort haar advocate Emmeline van Oren.
9: Het is heel moeilijk voor ons kind. Het zijn moeilijke dagen. Ze weten dat het proces gaat starten. Het is vooral heel belangrijk om aanwezig te zijn, om haar angsten te kunnen in de ogen kijken en op die manier hopelijk iets gesterkter doen. Te kunnen aanhoren wat zij te zeggen hebben.
8: De vrouw verliet wel even de zaal bij de start van de zitting. Donderdag start het proces echt. En in de Zwarte Zee zijn zeker 2 doden gevallen bij een brand op een Turks schip dat met graan vanuit Oekraïne op weg was naar Italië. 11 anderen konden gered worden. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben 2 Russische drones de brand veroorzaakt. Hij zegt dat Rusland bewust zulke vrachtschepen viseert. Veel zon deze namiddag, met af en toe wat wolken, maxima tot 22 graden. Morgen is het opnieuw eerst mistig, daarna komt de zon erdoor en krijgen we tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
7: Dit is Joe Gold
3: met Raf van Brussel.

En dat is het ook. Als ik even achter mijn, om mijn schouder kijk en naar buiten kijk, moet ik mij voor omdraaien. Sorry. Ja, maar ik ben een beetje ouder. Mijn rug zit vast. Ja, het is een zonnige dag. Johnny Nash was dat bij Joe Gold. Ik heb je een tijdje geleden hier op Joe Gold verteld over het tapijt van Bayeux. En dat is zo'n succes in Londen dat het British Museum opnieuw maatregelen neemt tegen de lange wachtrijen. De bijna 1000 jaar oude borduurstrook van zo'n 70 meter lang is voor het eerst sinds de middeleeuwen terug in Engeland en lokt dus massa's bezoekers. De tentoonstelling was al snel grotendeels uitverkocht en groeide uit tot een echte Bayeux Mania, dat was het woord dat ze dan gegeven hebben. Om de drukte beter te spreiden, werkt het museum vanaf nu met strakke tijdsloten en beperkte kijktijd, zodat iedereen een kans krijgt om het tapijt van dichtbij te zien. Dus bijna 1000 jaar oud en toch nog altijd goed voor filevorming, zeg. Tapijt van Bayeux, je moet het maar eens googlen. Dit zijn Stones bij Joko.

0: straks een titel die eigenlijk gewoon vraagt: wilt u? Alleen klinkt voulez-vous natuurlijk een beetje chiquer, hè? En Sophie die stuurt in de Joe-app: Rafke, ik hoorde het maar met een half oor. Maar wat was dat van die goudstaven? En wat heeft dat met een duet ook te maken, zoals dat van daarnet bijvoorbeeld Joe Cocker en Jennifer Warnes? Wel, luister hier maar eens naar.
1: Een tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
2: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
1: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
2: Want volgende week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
1: Luister naar onze Golden Hits.
2: Ontdek het gouden muzikale duo.
1: En misschien win jij echt goud.
2: Vier goudstaven. Vier keer 2500 euro.
1: Volgende week bij Joe Gold. Joe Gold.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
3: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
5: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
6: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe verder, lievers?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
8: Dat is Imo!
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
12: klinken op het wijnfestival.
11: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
12: Oh, dan de thee. En de thee?
11: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: En de thee?
11: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
13: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
14: Van plastic, metaal of drankkarton.
13: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
15: Ramen, deuren, veranda's.
16: Leinaars Aluminium.
17: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op leinaars.be.

0: zalig stuurt Dina, Sweet Caroline van Neil Diamond, met mijn voetjes in de zon en de vogeltjes die fluiten. Neil Diamond, ja, de man die heeft nog een andere golden hit die Cracklin' Rosie heet. En dat gaat over wijn, hè. 50 jaar na de legendarische Judgment of Paris krijgt de wijnwereld opnieuw een blindproef met grote ambities. In 1976 moesten Franse topwijnen het onverwacht afleggen tegen Californische flessen. Het was een kleine aardverschuiving in wijnland. Zeker vooral die chauvinistische Fransen natuurlijk. En nu volgt in Singapore een nieuwe versie. The Judgment of Singapore tijdens de Singapore Wine Week. Opnieuw worden topwijnen blind naast elkaar gezet. Dit keer met de vraag of Franse namen en Dito-prijskaartjes vandaag nog altijd automatisch garant staan voor de beste fles. Dus etiket bedekt en dan maar eens goed kijken of een dure Franse wijn echt nog zo indrukwekkend smaakt als hij dan eigenlijk wel kost. Dus een beetje How You Gonna See Me Now? Of is dat te kort door de bocht? Kan ook, hè?
1: Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting drinking coffee, yawning sleepily.

0: is er toch altijd wel een lichaamsdeel dat aan het meetrappelen is op de maat natuurlijk. Bij deze I Wish van Stevie Wonder. Straks het bewijs dat zelfs de zoon van een predikant voor heel andere soorten bekering kan zorgen.
1: Ah, wel weten, ik ga er nu eens iets confesses, hè. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Ik geloof dat niet, hè. Oud, jong, dan word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
2: Beemsterkaas.
3: Lekker, echt lekker.
4: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
5: Oh, een eekhoorn.
4: Een safari in de jungle.
5: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
4: Of maak van je koffiezet.
5: Voilà, uw koffie.
4: Een professionele espresso-machine.
5: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
6: Make it extra.
4: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
3: Lekker, echt lekker.
6: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
7: Hey, die van ons die lust aan alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
6: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Stefan die gaat inpakken op het werk. Die gaat naar huis rijden, iets lekkers eten. Het zullen waarschijnlijk frietjes worden. En dan kijken naar de wedstrijd van vanavond. Het is inderdaad voetbal.
1: Joe Gold.
0: Ja, en die Mark van Bommel die wil met de Rode Duivels duidelijk zijn eigen voetbal blijven spelen. Dat is energiek, aanvallend en met veel meer druk naar voren. Ik zie er wel graag naar. Ook na de 3-0-zege tegen Turkije wees hij erop dat er nog te veel balverlies was en dat zijn ploeg daarin beter moet worden. Nu wacht vanavond opnieuw Frankrijk. En daar wordt het natuurlijk een stuk pittiger. Bovendien moet ons land het doen zonder de geschorste Kevin De Bruyne. Na een heel domme gele kaart vond ik tegen in de vorige wedstrijd. En ook Yuri Tielemans zal er niet bij zijn. Maar Van Bommel die lijkt niet van plan plots de handrem op te trekken. Zijn filosofie is durven voetballen, veel bewegen en ook zonder de bal hard werken. Het wordt Van Bommel voetbal genoemd. Van Bommel voetbal. Dat blijft dus ook het plan. Alleen moet het nu ook lukken, hè, in de tuin van Zizou. De nieuwe coach zou zomaar eens een godsgeschenk kunnen zijn. Ik heb er wel een boon voor die Mark van Bommel. Heaven must have sent you. Is dat dan min of meer vertaald?

0: Michael Jackson en zijn broer Randy de handen in elkaar sloegen voor een funky danceklassieker. Met de hele familie op de achtergrond. De lange versie die duurt 8 minuten. Die staat op de plaat. Maar ik hield het vandaag misschien iets korter. Met de radio-edit van een kleine 4 minuten. Shake Your Body Down to the Ground van Jackson's bij Joe Gold. Na het nieuws heb ik een golden hit voor jou met een refrein dat zelfs de meest koppige muurbloem richting dansvloer verduurt.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. In Gent is de jury samengesteld voor het proces rond de kleine Dien. Dat is de kleuter die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in Zeeland. Hij was ontvoerd en vermoord door zijn oppas Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dien. Zij was erbij vandaag bij de jury samenstelling. Ze wordt bijgestaan door advocaat Jeff Vermassen.
4: De afspraak was dat de mama van Dien nu niet kwam. Het zou al vermoeiend genoeg zijn voor haar. Het was de bedoeling dat ze nu niet kwam, maar blijkbaar heeft slachtofferhulp voorzien. Omdat ze hier een beetje zo rondgeleid worden, dat ze tenminste wat vertrouwd is met de zaal, want dat is ook niet zo gemakkelijk. Hè.
3: Donderdag start het proces echt. In Luik heeft de politie al 16 mensen opgepakt bij de scholierenprotesten, dat meldde Franstalige media. Aan verschillende scholen blokkeerden leerlingen de toegang. Relschoppers staken vuurwerk af, staken steps in brand en gooiden met eieren. Er raakten ook 15 leerlingen licht gewond toen er vuurwerk werd gegooid op een speelplaats. De leerlingen protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs sinds begin dit schooljaar. Ook vorige week waren er al heel wat protesten die uit de hand liepen. Die scholierenprotesten waaien over uit Frankrijk. Daar zijn vandaag meer dan 400 middelbare scholen getroffen. De leerlingen protesteren tegen het lerarentekort en de overvolle klassen. Op sommige plaatsen is de sfeer grimmig. Onder meer in Parijs en Nancy probeerden jongeren om scholen in brand te steken. In Reims leggen ze het tramverkeer stil. Voor morgen hebben vertegenwoordigers van de leerlingen opgeroepen om in heel Frankrijk actie te voeren. Noorwegen gaat AI-brillen op sommige plaatsen verbieden, zoals op stranden en in winkelcentra. Dat zegt de Noorse minister van Digitalisering. Met zo'n AI-bril kan je bijvoorbeeld ongemerkt mensen filmen. Het gaat wel maar om een tijdelijk verbod. Noorwegen wil de brillen eerst grondig onderzoeken voor ze definitieve regels opleggen. In ons land is er geen verbod, maar brillenwinkelketen Hans Anders heeft de AI-brillen al uit de rekken gehaald. En sport, onze Rode Duivels spelen straks hun 4e en laatste wedstrijd in de Nations League in en tegen Frankrijk. Kapitein Yuri Tielemans zal er niet bij zijn, hij is geschorst. Wie hem zal vervangen als kapitein, dat is nog niet duidelijk. Voetbaljournalist Jarno Berto.
5: Er zijn 3 spelers in zijn selectie die al ooit aan een interland gestart zijn als kapitein. Dat zijn Castagne, Van Aken en Lukaku. En Van Bommel zei, als ik je nu al zeg wie mijn kapitein is, dan geef ik ook meteen prijs dat die man start. De enige die we kunnen bedenken waarvan Van Bommel nog niet wilde dat we wisten dat die zou starten, is Romelu Lukaku.
3: De Duivels staan momenteel 2e in hun groep. De aftrap is om 9:15. Veel zon deze namiddag met af en toe wat wolken, maxima tot 22 graden. Morgen is het opnieuw eerst mistig, daarna komt de zon erdoor en krijgen we tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
2: Dit is Joe Gold
1: met Raf van Brussel.

Hij speelde ook bij Pink Floyd en later bij Thin Lizzy, maar eigenlijk hield hij niet zo van het rock'n'roll bestaan, zeker niet van dat van bij Thin Lizzy. Snowy White was een vrij rustige persoonlijkheid en verliet Thin Lizzy in 1982. Ja, niet iedereen met lang haar en een gitaar wil blijkbaar automatisch een hotelkamer verbouwen. Hè. Roy Orbison, die krijg je zo meteen nog met Only the Lonely. En na Roy Orbison mag jij me weer helpen op zoek te gaan naar een geschikte Actua-plaat bij een Actua-artikel. Dus een plaat uit de 60s, 70s, 80s die je kan ophangen aan het artikel dat ik je zo meteen zal voorlezen. Maar eerst nog Suzy Quatro en Chris Norman. I love it.

0: De nummer 90 uit onze 60s top 500. Uit 1960, Roy Orbison.
1: De Actua-plaat.
0: Een artikel dat ik daar straks las op GVA, Gazet van Antwerpen. Jongeren ervaren vandaag opvallend veel druk en die komt van alle kanten. School, sociale media, verwachtingen van de ouders, van vrienden en van zichzelf. Alles lijkt meetbaar en vergelijkbaar geworden. Denk maar aan punten, prestaties, uiterlijk, populariteit. En dat zorgt ervoor dat sommigen voortdurend het gevoel hebben dat ze moeten voldoen. Bij sommige jongeren gaat die stress zelfs letterlijk in het lichaam zitten met klachten als buikpijn, slecht slapen en hoofdpijn. Experts die wijzen erop dat het belangrijk is dat jongeren leren dat niet alles perfect hoeft te zijn en dat rust en verveling ook nodig zijn. Ja, vroeger kreeg je misschien stress van een slecht rapport, nu kan je jezelf de hele dag vergelijken met de rest van de wereld. Geen wonder dat dat soms zwaar doorweegt natuurlijk voor de jeugd. Het weegt al zwaar door voor volwassenen zelfs ook. Daar mag jij nu eens een 60s, 70s of 80s plaat aan ophangen en me die doorsturen in de JoJo app. Dit is Amy Stewart met Knock on Wood.

0: smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
1: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 4 dagen. Join the Feel Good Club.
2: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
3: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
5: Alleen maar golden hits.
6: Uit de 60s, 70s en meer.
5: Dit is Joe.

een liedje over verliefd zijn, maar dan met een klein beetje wantrouwen erbij. Want blijkbaar is volgens Dr. Hook het leven met een mooie vrouw niet altijd alleen maar roze geur en maneschijn. Peggy Lee en Fever. En zometeen ga ik jullie suggesties voor de Actua-plaat eens oplijsten. En we draaien er eentje van natuurlijk.

0: Met een geweldige contrabas natuurlijk. Peggy Lee en Fever.
1: De Actua-plaat.
0: Een bericht dat ik op de GVA-site vond. Jongeren ervaren vandaag opvallend veel druk. En die komt van alle kanten tegelijk. School, sociale media, verwachtingen van ouders, vrienden en van zichzelf. Alles lijkt meetbaar en vergelijkbaar geworden. Denk maar aan punten, prestaties, uiterlijk, populariteit. En dat zorgt ervoor dat sommigen voortdurend het gevoel hebben dat ze moeten voldoen. Bij sommige jongeren gaat die stress zelfs letterlijk in het lichaam zitten met klachten als buikpijn, slecht slapen of hoofdpijn. Experts die wijzen erop dat het belangrijk is dat jongeren leren dat niet alles perfect hoeft te zijn en dat rust en verveling ook nodig zijn. De inkopper natuurlijk, volgens Linda en Marleen van Queen. Dit is Supertramp. Met het geweldige School en dat was een fijne suggestie van Jan, dank je. Van Pink Floyd, prestatiedruk en school was een voorstel van Katrien en van Tom. When you're strange, faces come out of the rain. People are strange van The Doors, dankzij Luc. Sophie dacht dan weer aan Janis Ian at 17. Onzekerheid erbij willen horen en het gevoel tekort te schieten, daar gaat het dan over. Ja, als je de wereld rondom jou als overweldigend ervaart. Tears for Fears, Mad World voor Lies. Tim zocht een positieve uitweg. Hou vol, ook wanneer het tegen zit. Beetje positieve suggestie. ELO, oftewel Electric Light Orchestra met Hold On Tight. En Janine die stuurde gewoon jezelf blijven en minder rekening houden met al die normen. I am what I am van Gloria Gaynor, Gerard en Erik. En nu ook net nog Elsa. Elsa, dat is mooi zeg. Die stuurden door Laat de Kinks eens horen met Dedicated Follower of Fashion. Iedereen kijkt naar elkaar, iedereen kijkt naar iedereen en probeert erbij te horen. En vandaag kan je zo sociale media er ook nog eens aan toevoegen, want iedereen kijkt naar iedereen. En het is toch een vettig beestje in sociale media. Het is allemaal gebakken lucht. Het is niet realiteit. Dus heel veel prestatiedruk. En daar ging het artikel dan inderdaad over. Dank jullie wel allemaal voor de fijne suggesties.
1: De actie.

0: zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober.
1: Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
4: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patser films.
5: Patsers for life!
4: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Raa de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
6: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
7: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
8: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
7: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
9: Hallo, ik ben Angèle.
10: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
9: Bisou.
11: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Alleen maar golden hits
15: uit de 60s, 70s en meer.
14: Dit is

zijn hart dat alweer op wandel ging. En zoals dat meestal gaat met harten, het luistert totaal niet naar goede raad. There Goes My Heart Again van Fats Domino. Vanavond Rode Duivels, België tegen Frankrijk in Nations League, de terugwedstrijd. En Peter die stuurt mij, heb je dat gelezen van die afscheidsmatch van Lionel Messi tegen Benin? Ik ben dat nog eens gaan opzoeken, want ik heb dat wel verteld vorige week. Maar nu blijkt dat er achter die grote afscheidsmatch van die Lionel Messi, deze woensdag is dat, ook een minder feestelijk verhaal aan vasthangt. De spelers van Benin moesten Ogarme maar liefst 25 uur reizen om in Argentinië te geraken. En hun verblijf blijkt bepaald niet echt luxueus. Een deel van de ploeg zit zelfs zonder warm water. Dat kan je toch niet maken. En financieel worden ze daar blijkbaar ook al niet rijk van. Terwijl alles natuurlijk draait rond het afscheid van Lionel Messi, houdt Benin zelf nauwelijks iets aan die wedstrijd over. Oh, daar is toch niks fair meer aan, hè? Goh, echt waar. Voor Argentinië wordt het een groot volksfeest. Maar voor Benin lijkt het voorlopig vooral een hele lange verplaatsing met een koude douche erbij. Schande is dat toch? Een schande. Billy Ocean bij Joe Gold.

Dat word je toch nooit beu, stuurt Edwin Ignon in de Joe-app. Nee, ik heb geantwoord jamais. Waarom dat ik het in het Frans deed, ik weet het niet. One of these nights van Eagles, 60s at 6 komt eraan zo meteen. En ik zie een hele leuke klaarstaan. Chris Montes met The More I See You. Dat is lang geleden, zeg. Geniet ervan, ook van deze fijne late zomer.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
2: Een goede avond. Het Gentse Hof van Assise heeft 8 vrouwen en 4 mannen aangeduid als jury in het proces rond de moord op de kleine Dien. Dat is de kleuter die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in Zeeland. Hij werd ontvoerd en vermoord door zijn oppas Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dien. Zij was erbij vandaag bij de jury-samenstelling. Ze wordt bijgestaan door advocaat Jeffer Massen.
3: De afspraak was dat de mama van Dien nu niet kwam. Het zal al vermoeiend genoeg zijn voor haar. Het was de bedoeling dat ze nu niet kwam, maar blijkbaar heeft slachtofferhulp voorzien, omdat ze hier een beetje zo rondgeleid worden, dat ze tenminste wat vertrouwd is met de zaal, want dat is ook niet zo gemakkelijk.
2: Donderdag start het proces echt. In Menen in West-Vlaanderen heeft de politie vanochtend een huiszoeking uitgevoerd. Aanleiding is het lichaam dat vorige week gevonden werd in de koffer van een auto. Het huis waar de speurders onderzoek uitvoerden is op amper 150 meter van waar die auto geparkeerd stond. De speurders namen verschillende spullen in beslag en er werden ook speurhonden ingezet. Noorwegen gaat AI-brillen op sommige plaatsen verbieden, zoals op stranden en in winkelcentra. Dat zegt de Noorse minister van Digitalisering. Met zo'n AI-bril kan je bijvoorbeeld ongemerkt mensen filmen. Het gaat wel maar om een tijdelijk verbod. Noorwegen wil de brillen eerst grondig onderzoeken voor ze definitieve regels opleggen. In ons land is er nog geen verbod, maar brillenwinkelketen Hans Anders heeft de AI-brillen al uit de rekken gehaald. En sport, de Italiaanse wielrenner Giulio Ciccone trekt de uitslag van het EK wielrennen in twijfel. Ciccone werd gisteren nipt tweede. Hij werd nog net op de meet geklopt door Remco Evenepoel. Maar Ciccone vindt dat de fotofinish niet op het juiste moment werd stilgelegd. Het verschil was sowieso bijzonder klein. 2,8 duizendste van een seconde om precies te zijn. Ciccone wil nu een fotofinish zien op de echte finishlijn. En onze Rode Duivels spelen straks hun 4e en laatste wedstrijd in de Nations League in en tegen Frankrijk. Kapitein Yuri Tielemans die zal er niet bij zijn, hij is geschorst. Wie hem zal vervangen, dat is nog niet duidelijk. Voetbaljournalist Jarno Berto.
4: Er zijn 3 spelers in zijn selectie die al ooit aan een interland gestart zijn als kapitein. Dat zijn Castagne, Van Aken en Lukaku. En Van Bommel zei, als ik je nu al zeg wie mijn kapitein is, dan geef ik ook meteen prijs dat die man start. De enige die we kunnen bedenken waarvan Van Bommel nog niet wilde dat we wisten dat hij zou starten, is Romelu Lukaku.
2: De Duivels staan momenteel 2e in hun groep. De aftrap is om 9:15. Vanavond is het eerst licht bewolkt. Later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen is het eerst nog mistig. Daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
1: Dit is Joe Gold.
0: 60s at 6.
1: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want volgende week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud. Gold!
1: Vier goudstaven. 4 keer 2500 euro.
0: Volgende week bij Joe Gold. Joe Gold.
2: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
1: Tegels.
3: Natuursteen.
1: Parket. Impermo. Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
4: Oh, wat was dat?
1: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
4: Ik was nog niet klaar!
1: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
2: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels,
3: natuursteen, parket, Impermo.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
7: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagold appelen, win je thuis.
8: Peren.
7: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
8: Kom, we peren hem.
7: Winnaars winkelen bij Lidl. Dat kan tellen.
1: Ramen, deuren, verandas. Leenaars
9: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Leenaars.be.
1: Alleen maar golden hits uit de jaren 60.
10: Dit is 60s at 6.
11: Joe Gold.
12: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: wasn't too good.
1: Hoe mag die steak gebakken zijn?
2: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaat ook, hè? Rosé, zoals ze zeggen, hè?
1: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
2: Bleu.
3: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
4: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
3: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
4: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
3: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars Aluminium.
4: Vind je vakman op reinaars.be.
5: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
6: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
7: Ik ben het beu!
6: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe verder liever?
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij

0: En betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: 60s at 6.
3: Alleen maar golden hits.

0: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
1: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
0: is wie er mag rijden. Yes, munt.
1: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
2: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
3: Heurman. Zet de puntjes op de O.
2: Ontdek nu de Heurman Deals voor superisolerende voordeuren. Kijk snel op heurman.be.
4: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we
5: klinken op het wijnfestival.
4: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
5: Oh, dan de die. En de die?
4: Besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: En de die.
4: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
7: Een goeie avond. Er komen steeds meer klachten over de psychotherapeut van 53 uit Erpenmeren in Oost-Vlaanderen. Het parket bevestigt dat er meerdere nieuwe meldingen zijn van slachtoffers. Het is niet duidelijk hoeveel precies. De therapeut werd eind vorige maand aangehouden voor onder meer verkrachting en voyeurisme. Naast psychotherapeut was hij ook actief als leerlingenbegeleider aan een kunstacademie in Aalst. Er zijn 3 verdachten opgepakt na de dreiging tegen een middelbare school in Niel in de provincie Antwerpen. Dat gebeurde vorige week. De school werd toen ontruimd en doorzocht met explosieve honden, maar dat leverde niks op. Intussen kon de politie 3 minderjarigen oppakken. 1 van hen is in een gesloten instelling geplaatst. Het is nog niet duidelijk wat ze precies hebben gedaan. En er komen deze maand extra controles op zwerfvuil en sluikstorten. Het is een actie van afvalmaatschappij OVAM. Meer dan 150 Vlaamse gemeenten nemen deel. Ze gaan op verschillende manieren controleren, zegt Jan Verheijen van OVAM.
8: Politiezones die gerichte controles gaan doen. Het kan zijn dat het andere mensen met handhavingsbevoegdheid zijn. Denk aan een parkwachter of een stadswachter. Het kan zijn dat men op sluikstorten gaat zoeken en in sluikstorten de daders van de sluikstorten gaat zoeken. Of dat er controles in burgergemeenten gebeuren en mensen op heterdaad betrapt kunnen worden als ze sluikstort of zwerfvuil veroorzaken.
7: Wie betrapt wordt, riskeert een boete van €500. De actie is dit jaar trouwens specifiek gericht op jongeren, want zij laten blijkbaar vaker afval achter. Tegen 2030 wil OVAM een vijfde minder zwerfvuil. Rusland ontkent dat de laborante van 28 afgelopen weekend aan de pest is overleden. Volgens autoriteiten stierf ze aan een longontsteking van onbekende oorsprong. Lokale media berichten eerder dat de vrouw besmet was geraakt met longpest, nadat ze een proefbuis met pestbacteriën had gebroken. Maar volgens Rusland kan haar dood na stalen onderzoek niet gelinkt worden aan haar werk. En de Italiaanse wielrenner Giulio Ciccone trekt de uitslag van het EK wielrennen in twijfel. Ciccone werd gisteren nipt tweede. Hij werd nog net op de meet geklopt door onze Remco Evenepoel. Maar Ciccone vindt dat de fotofinish niet op het juiste moment werd stilgelegd. Het verschil was sowieso bijzonder klein, 2,8 duizendste van een seconde om precies te zijn. Ciccone wil nu een fotofinish zien op de echte finishlijn. Vanavond is het eerst licht bewolkt, later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen hangt er eerst nog mist, daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
6: Dit is Joe Gold.
0: 70s at 7.
6: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
1: Oei. Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Nee, dat is louche.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van Mijn Restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
7: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
8: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
7: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
9: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
8: Bel erop onze makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
10: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
11: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
12: Wij zijn tevreden over uw werk.
13: Maar?
12: Nee, geen maar.
13: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
14: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
3: Dit is 17.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de deze.
0: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
4: Bij CipariExcel shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar 50 euro. Dat zijn de Prix du C-deals. Op CipariExcel.be of bij je CipariExcel.
5: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
6: Dit is 70s at 7. Joe.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Een goede avond. In het centrum van Luik heeft de politie 30 mensen opgepakt bij de studentenprotesten. Duizenden betogers trokken daar vanmiddag door de straten. Heel wat relschoppers blokkeerden de straten en stichtten brandjes op de weg. Ze bekogelden de politie ook met stenen en vuurwerk. Daarbij raakten 18 agenten gewond. De studenten protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs sinds begin dit schooljaar. Ook vorige week waren er protesten die uit de hand liepen. Rusland ontkent dat de laboranten van 28 afgelopen weekend aan de pest is overleden. Volgens autoriteiten stierf ze aan een longontsteking van onbekende oorsprong. Lokale media berichten eerder dat de vrouw besmet was geraakt met longpest nadat ze een proefbuis met pestbacteriën had gebroken. Maar volgens Rusland kan haar dood na stalenonderzoek niet gelinkt worden aan haar werk. En over zo'n drie kwartier beginnen onze Rode Duivels aan hun vierde wedstrijd in de Nations League in en tegen Frankrijk. Romelu Lukaku start als kapitein. Op het middenveld geen Kevin De Bruyne en Tielemans, zij zijn geschorst. Wel Raskin, Lavia en Van Aken. Sportjournalist Jarno Berto blikt vooruit.
2: Het is niet omdat het Frankrijk uit is dat Mark van Bommel zijn filosofie wil gaan veranderen. Gisteren op de persconferentie stelde hij aan de hele zaal de vraag: wat hebben en wat zien jullie liever? Een wedstrijd waarin een ploeg attractief voetbal brengt, heel veel kansen creëert waardoor je met 3-0 zou kunnen winnen, of een wedstrijd die veelal sec en gesloten is en waarin je stommelings met 1-0 zou kunnen winnen? Wel, hij kiest voor het eerste.
1: En dan nog een verrassing in doel, want daar komt Maarten van der Voort in de plaats van Senne Lammes. Vanavond is het eerst licht bewolkt, later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen hangt er eerst nog mist, daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

It's how wonderful life is.

0: Vroeger had ik iets van, o jonger, o liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper en voller zijn. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n oude sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster één keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kunnen er niet meer afblijven.
1: Beemsterkaas!
2: Lekker! Echt! Lekker!
3: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
1: Patsers voor life!
3: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ra de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
1: Beemsterkaas.
2: Lekker, echt lekker.
4: Dit is Joe Gold.
5: Alleen maar Gold.

0: tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want volgende week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud. Gold!
1: Vier goudstaven. 4 keer 2500 euro.
0: Volgende week bij Joe Gold. Joe
2: Gold! Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker, me

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goede avond. De schoolprotesten in Frankrijk zijn vandaag op verschillende plaatsen uit de hand gelopen. Aan meer dan 400 scholen werd er actie gevoerd, onder meer tegen het lerarentekort. Maar daar zijn ook heel wat relschoppers bij. In Parijs werd de ingang van een school in brand gestoken en een jongen van 15 verloor zijn hand nadat hij een granaat opraapte. Sinds vorige week raakten al 190 scholieren gewond. Er werden ook al 5000 jongeren opgepakt. En ook bij ons was er opnieuw protest. In Luik en Charleroi werden zo'n 50 jongeren opgepakt. Er trokken vanmiddag opnieuw duizenden betogers door de straten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers blokkeerden de straten en stichtten brandjes op de weg. Ze bekogelden de politie ook met stenen en vuurwerk. Daarbij raakten zeker 18 agenten gewond. Vlaams minister van Begroting Ben Weitz geeft een blaam aan zijn kabinetsmedewerker die een opiniestuk verspreidde waarin hij zich voordeelt als homoseksuele moslim. Hij wilde aantonen dat sommige stemmen moeilijk aan bod komen in de Vlaamse media. Minister Weitz heeft beslist zijn medewerker niet te ontslaan vanwege één domme fout, zoals hij het noemt, maar de man wordt dus wel officieel berispt. En in de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker 5 doden en 30 gewonden gevallen bij een Russische luchtaanval. Dat meldden de lokale autoriteiten. Er werd onder meer een appartementsgebouw geraakt. Er brak ook brand uit in een opslagplaats. Vanavond is het eerst licht bewolkt. Later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen hangt er eerst nog mist. Daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
0: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
2: 70s
0: en meer.

ever was. Same as that mother was.

0: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
1: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
0: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
2: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
0: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goede avond. Vandaag is er verder aan de begroting gewerkt in werkgroepen. Gisteren ging de federale regering uiteen zonder akkoord na een heel weekend onderhandelen. De standpunten van de partijen liggen nog te ver uiteen. Onder meer over de mogelijke BTW-hervorming. Dat is een voorstel van premier De Wever. In plaats van 3 BTW-tarieven zouden we er dan 2 krijgen. 1 van 9 en 1 van 22%. Politiek journalist Karel Latree.
2: Neem nu een winkelkar. We kopen groente, fruit, wasmiddel, aperitief met alcohol en nog heel wat. Een relatief standaard supermarktbezoek. Dat kost ons vandaag goed €83. Pas je de nieuwe BTW-tarieven toe, dan kost diezelfde winkelkar zo'n €85. Alles van voeding stijgt dan van 6% naar 9% en je wasmiddel en de fles aperitief van 21% naar 22%.
1: Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. De schoolprotesten in Frankrijk zijn vandaag op verschillende plaatsen uit de hand gelopen. Aan meer dan 400 scholen werd er actie gevoerd, onder meer tegen het lerarentekort. Maar daar zijn ook heel wat relschoppers bij. In Parijs werd de ingang van een school in brand gestoken en een jongen van 15 verloor zijn hand nadat hij een granaat opraapte. Sinds vorige week raakten al 190 scholieren gewond. Er werden ook al 5000 jongeren opgepakt. En ook bij ons was er opnieuw protest. In Luik en Charleroi werden zo'n 50 jongeren opgepakt. Er trokken vanmiddag opnieuw duizenden betogers door de straten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers blokkeerden de straten en stichtten brandjes op de weg. Ze bekogelden de politie ook met stenen en vuurwerk. Daarbij raakten zeker 18 agenten gewond. Vlaams minister van Begroting Ben Weitz geeft een blaam aan zijn kabinetsmedewerker die een opiniestuk verspreidde waarin hij zich voordeed als homoseksuele moslim. Hij wilde aantonen dat sommige stemmen moeilijk aan bod komen in de Vlaamse media. Minister Weitz heeft beslist zijn medewerker niet te ontslaan vanwege één domme fout, zoals hij het noemt, maar de man wordt dus wel officieel berispt. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker 5 doden en 30 gewonden gevallen bij een Russische luchtaanval. Dat melden de lokale autoriteiten. Er werd onder meer een appartementsgebouw geraakt. Er brak ook brand uit in een opslagplaats. En de Europese Wielerunie verdedigt de fotofinish die gebruikt werd op het EK wielrennen op de weg afgelopen weekend. Onze Remco Evenepoel won in een millimeterspurt van de Italiaan Giulio Ciccone. Die trok de uitslag vandaag in twijfel. Hij vond dat de fotofinish niet overeenkwam met de echte finishlijn. Maar de Europese Wielerunie zegt nu dat de fotofinish heel nauwkeurig is. Het gaat om 13.000 opnames per seconde. Vanavond is het eerst licht bewolkt, later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen hangt er eerst nog mist, daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want volgende week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud. Gold!
1: Vier goudstaven. 4 keer 2500 euro.
0: Volgende week bij Joe Gold.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. Een dodelijk ongeval op de E313 ter hoogte van Geel Oost in de Antwerpse Kempen. Dat bevestigt het parket. Een vrachtwagenchauffeur wilde eruit stappen op de pechstrook om hulp te bieden aan een andere chauffeur die er in pannen stond. Maar op dat moment werd de man aangereden door een andere vrachtwagen. De man overleed ter plaatse. De snelweg is er nog steeds volledig versperd in de richting van Antwerpen. De man van 50 uit Antwerpen die werd aangehouden in een onderzoek naar seksueel misbruik en voyeurisme blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Hij werd samen met twee andere mannen van 37 en 41 opgepakt nadat een ex aangifte deed. De vrouw zou seksueel misbruikt zijn en het werd ook gefilmd. Op de computer van de man vond de politie duizenden beelden van seksueel misbruik terug. Er werden ook al twee andere slachtoffers geïdentificeerd. Het risico op een conflict tussen Rusland en Duitsland neemt toe, dat zegt de baas van de Duitse inlichtingendienst. Duitsland is een van de belangrijkste bondgenoten van Oekraïne binnen Europa. De inlichtingenchef vermoedt dat het aantal incidenten in Duitsland zal toenemen. Zo verwijst hij naar de explosieven die werden gevonden op een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig. En een stevige nederlaag voor onze Rode Duivels in de Nations League. Ze gingen met 4-1 onderuit tegen Frankrijk. Het zag er nogthans lang goed uit voor de Belgen. Luke Bakio bracht ons land 0-1 voor. Maar in het slotkwartier kon Frankrijk nog 4 keer scoren. Onder meer 2 goals van invaller Michael Olise. Vannacht wordt mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen is het eerst nog mistig. Daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
0: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
2: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Op de E313 is een dodelijk ongeval gebeurd ter hoogte van Geel-Oost in de Antwerpse Kempen. Dat bevestigt het parket. Een vrachtwagenchauffeur wilde eruit stappen op de pechstrook om hulp te bieden aan een andere chauffeur die er in pannen stond. Maar op dat moment werd de man aangereden door een andere vrachtwagen. Hij overleed ter plaatse. Een nieuwe kunstroof in Frankrijk. In Issoire in Midden-Frankrijk is een waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Dalí gestolen. Dat bevestigt de burgemeester. Het boek lag in een klein privémuseum. Het is nog niet duidelijk hoe de daders het precies konden stelen. Vorige maand werden er nog 4 schilderijen van Renoir uit een museum gestolen aan de Côte d'Azur. En zo'n jaar geleden stal een dievenbende nog 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. En onze Rode Duivels zijn met 4-1 onderuit gegaan tegen Frankrijk in de Nations League. Ons land kwam nochtans 0-1 voor, maar in de tweede helft kon Frankrijk nog 4 keer scoren. Invaller Michael Olise maakte er 2. Je hoort Timothy Castagne.
2: Ja, die hebben kwaliteit, dat weten we, maar we zakten te veel. En als je ruimte geeft aan zo'n spelers, dan is het wel moeilijker. Oké, we kunnen lager spelen, maar we moeten de agressiviteit houden. En dat hebben we niet gedaan de laatste 20 minuten. 1-0 is niet genoeg. We moeten 90 minuten goed doen en niet 45.
1: De volgende wedstrijd van onze Duivels is op 12 november tegen Turkije. Vannacht wordt mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen is het eerst nog mistig. Daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.